0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. De Hanta Cruise zal tegen het einde van de week aanmeren op de Canarische eilanden. Dat bevestigt de Spaanse regering. Dan toch, want Spanje heeft de boot lang afgehouden. Nu ligt het nog voor de kust van Kaapverdië. Op het schip stierven al 3 mensen aan het virus. Aan boord zijn nog een 150-tal passagiers en bemanningsleden. Onder hen ook 2 Belgen, maar die stellen het goed. In het Amazonegebied in Brazilië heeft een leerling van 13 2 medewerkers van zijn school doodgeschoten. 2 anderen raakten gewond, onder hen een medeleerling. Dat melden de lokale autoriteiten. De jongen gebruikt het wapen van zijn vader. Zowel de jongen als zijn vader zijn opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. Arsenal heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het klopte Atletico Madrid met 1-0 nadat de heenmatch op 1-1 geëindigd was. In de hoofdrol rode duivel Leandro Trossard. Je hoort sportjournalist Janko Beekman.
5: Arsenal was zeker de betere ploeg. Niet gigantisch veel kansen gecreëerd, maar absoluut in het spel wel de betere. En wat voor ons als Belgen nog extra leuk is, is dat we nu met Leandro Trossard ook een Belgische speler in de Champions League finale hebben. Dat heeft het zeker goed gedaan. Dat lag ook aan de basis van het doelpunt dat Arsenal maakte.
4: Het is voor Arsenal de 2e Champions League finale ooit. Vanavond spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. Wolken en regen wisselen elkaar af vandaag. En het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook een paar graden tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden. Maar ook weer kans op een bui.
2: Music matters.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Mannetjes!
5: Pompie!
4: Ik voel me de max.
5: Wij ook!
6: Altijd als we in de gamma zijn.
7: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
6: Oh my god!
4: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
7: Die zijn nog verbeterd, hè?
6: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
7: Geven ze korting?
4: 30% op alle verf.
6: Dan pak ik 10 potten mee.
4: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
6: Ja, ja.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
9: Auto 5. Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekends staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
10: Auto 5.
11: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
12: Profel.
13: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
14: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
13: Voor de volle 100% met de Pro van Profel. Beloofd.
12: Ah. Profel.
13: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
15: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
16: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.
17: Knaldi.
18: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
19: Check de promo.
18: Aldi. Altijd vers, altijd slim. Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 4,99 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja!
4: Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja! Maar ja...
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
5: Ja!
4: Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
7: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
9: Amai, dat wordt vlammen.
8: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
10: Zimmo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo. Ook een huis zoeken met de Zimmo app. Zimmo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
11: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
10: En rapperikken.
12: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
13: Willy,

0: Ik ben de Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft, van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen. Amerika stopt met aanvallen op Iran. Dat heeft de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio gezegd. Volgens Rubio heeft de VS alle doelstellingen bereikt.
7: The operation is over. The president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom.
6: Met dat Project Freedom wil de VS de straat van Hormuz opnieuw openen. Tegelijkertijd zegt president Trump dan weer dat hij dat Project Freedom tijdelijk pauzeert. Hij wil geen schepen meer begeleiden door de zeestraat. Als drukmiddel, want de onderhandelingen tussen Iran en de VS zitten voorlopig muurvast. Iran heeft de straat van Hormuz eind februari afgesloten voor alle verkeer als reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Het is een belangrijke doorvaarroute voor olie en gas. De Hanta-cruise zal tegen het einde van de week aanmeren op de Canarische eilanden. Dat bevestigt de Spaanse regering. Dan toch, want Spanje heeft die boot lang afgehouden, letterlijk. Nu ligt het nog voor de kust van Kaapverdië. Op het schip stierven al 3 mensen aan het virus. Aan boord zijn nog een 150-tal passagiers en bemanningsleden. Onder hen ook 2 Belgen, maar die stellen het goed. Jongeren krijgen hun eerste bankkaart gemiddeld op hun 12e. Dat blijkt uit onderzoek van BNP Paribas Fortis. Ouders willen hun kinderen al maar vroeger omleren gaan met geld. En dat is een goede zaak, zegt financieel expert Pieter Slegers.
8: Omdat financiële educatie heel belangrijk is. Uiteraard zijn er ook gevaren mee gepaard. En ja, dan denk ik in het algemeen, eerst en vooral, dat het heel belangrijk is dat je als ouders wel controle behoudt over die rekening. Anderzijds, ten tweede, wel ervoor zorgen dat er uitgavenlimieten staan op die rekening.
6: Want uit diezelfde bevraging blijkt dat ouders terecht bezorgd zijn over de gevaren van phishing of fraude. Arsenal is de eerste finalist van de Champions League voetbal. Het klopte Atletico Madrid met 1-0 nadat de heenmatch op 1-1 geëindigd was. Sportjournalist Janko Beekman zag de match.
9: Arsenal was zeker de betere ploeg. Niet gigantisch veel kansen gecreëerd, maar absoluut in het spel wel de betere. En wat voor ons als Belgen nog extra leuk is, is dat we nu met Leandro Trossard ook een Belgische speler in de Champions League finale hebben. Hij heeft het zeker goed gedaan. Hij lag ook aan de basis van het doelpunt dat Arsenal maakte.
6: Vanavond spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. En dan nog dit. Binnenkort koop je wc-papier zonder kartonnen rol in het midden. Een Zweeds bedrijf heeft daar een innovatieprijs voor gewonnen. Het bedrijf heeft iets anders gevonden op die stevige binnenkant, opdat de rol een rol blijft. Maar wat precies, dat houden ze geheim. In ons land zou die uitvinding zo'n 3 miljard rolletjes per jaar uitsparen. Wolken en regen wisselen elkaar af vandaag. Het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot max 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden, maar ook weer kans op een bui.
4: Music matters.
10: Hallo daar.
11: Thomas en Sien.
10: Prettige ochtendstond gewenst.
11: Ja.
10: Ja, zeker wel.
11: Je hoort het. Ik ben ook een beetje emotioneel van het nieuws dat is binnengekomen. En zeker het nieuws wat jouw trouwring betreft.
10: Oh, jongens, toch.
12: Amai.
10: Ik begon ook al mij zo'n beetje een soort van schmiegel in een grot te voelen van...
13: My precious, they stole it from us.
10: Maar jongens, oké. Hij is terecht. We kunnen daar rustig mee afronden. Dank u wel.

0: heerlijke Refugee van Tom Petty en de Heartbreakers. Om bijna 7:07 op Willy, vrienden van Willy. Een heel erg goeiemorgen. Amai, kijk, ik ben super blij dat de Lord of the Rings trilogie afgelopen is. Voor wie het nog niet zou vernomen hebben, het lijkt mij bijna onwaarschijnlijk.
1: Stond op Haal en Showbiz, dus.
0: Niet te geloven, maar.
1: Allee, bedoel, de hele wereld.
0: Oké, ik ben getrouwd afgelopen zaterdag. Het was een prachtige dag. Amper 2 dagen later was mijn trouwring weg. Omdat ik natuurlijk een vlijtige vogel ben en ik was gras aan het maaien en hij was van mijn vinger gevloept. Ik had ook door van, oep, hij floept weg. Maar dan is de zoektocht begonnen. Dat heeft echt een paar dagen geduurd. Lang verhaal kort. Gisteren is dus mijn vrouw, heeft hij speciaal vrijgenomen om een metaaldetector te gaan huren. Bedankt trouwens aan al wie dat ook heeft aangeraden. Dat is waar de metaaldetector dus voor dient. Een krel waarvan ik u toch wel kan bevestigen dat het echt aan één stuk doorpiept. Als je ik had misschien niet de allerbeste...
1: Je had ook niet goed gecalibreerd of zo. Of hoe werkt
0: ik weet
1: dan?
0: Niet hoe dat, ja. dat werkt, maar nou, ja, het was wel op... Mijn vrouw stond er dus al 4 uur.
1: Piep, piep.
0: Piep, piep. Overal piep, piep. Stond ook wel een stalen tractor naast. Dus dat heeft ook niet echt geholpen. Tot op het punt dat ze dat weer van piep, piep, piep was. En dat ik net nog zei van... Kijk, echt daar, denk ik, daar moet het echt ongeveer gevallen zijn, die trouwring. En ze greep en ze pakte hem en zat hem in haar hand. En het was gebeurd. Echt? Dus kijk, ik ben super blij dat we dat kunnen afronden. Ik heb de trouwring voor de zekerheid ingeslikt. En voilà, daarmee kunnen we dat ook weer gewoon vrolijk afronden. Lijkt mij fijn. Wat mij enorm is opgevallen, is het nieuws daarnet dat er dus wc-rolletjes zijn ontwikkeld. Ja. En ik vind het een geweldig mysterie, want dat is het allereerste wc-rolletje zonder kartonnen rolletje.
1: Ja.
0: Maar dus, wat zit er dan wel in?
1: Dat is dus nog een groot geheim.
0: Ah, ja.
1: De uitvinding heeft de innovatieprijs Wheel of Retail 2026 gewonnen. En het zou binnenkort echt in alle winkelrekken liggen.
0: Okay.
1: Maar voorlopig willen ze dus nog niet prijsgeven hoe ze dat kartonnen rolletje dan gaan vervangen. Misschien omdat de uitvinding nog gestolen kan worden of zo. Ik weet het niet goed, maar ze willen het niet prijsgeven.
0: Misschien is er geen rolletje.
1: Ja, er moet toch iets zijn om dat,
0: ja,
1: om dat rond te houden.
0: Ik denk ook meteen aan hetgene wat Roel net heeft gestuurd. Dus wc-papier zonder kartonnen rolletje. Wat een ramp voor de kleuterklas. Daar valt dus een heel scala aan opdrachten weg.
1: Ja, dat is niet
0: waar de kleuters vrolijk mee aan de slag konden. Mijn hele jeugd hangt aan één van aan elkaar geplakte wc-rolletjes.
1: Nee, maar jullie hebben te oude kinderen. Dat is niet meer.
0: Ah, nee,
1: scholen mogen dat niet meer verzamelen.
0: Ah, ze laten het gewoon echt alles aan hun gat koeken of zo.
1: Je mag dat niet meer vragen.
0: Je mag dat niet meer vragen.
1: Of ik heb dat toch al... Joko heeft nooit geknutseld met wc-rolletjes.
0: Ah, je mag dat niet meer meebrengen, omdat dat niet zo geweldig proper is.
1: Exact. Je mag als school niet meer vragen om wc-rolletjes.
0: Dat is al even zo.
1: Ja.
0: Maar ze vegen er wel nog de bilspleet mee af. Dat dan weer wel.
1: Ja, met het wc-papier, hè? Niet met het kartonnetje.
0: Nee, maar ja, soms natuurlijk is het papier op en is er niet veel. Maar goed, kan je het als een soort van lepeltje gebruiken. Ja. Nee, dat doet niemand. Dat doet natuurlijk niemand. Dat doet uiteraard niemand.
1: Oh my god.
0: Zien.
1: Er waren te veel details waardoor ik 100% zeker ben dat je dat ooit al hebt gedaan.
0: Dat is zeker niet waar.
1: Moet ik een poll lanceren om te vragen of andere mensen dat ook al hebben gedaan? Is dat normaal dat je dat doet?
0: Je moet afronden nu vooral. Afronden lijkt mij te boos.
1: Ja, zet ze maar op, Violet Grohl. Zet ze maar op.
0: Oké.

0: Philippe meende. Mos als alternatief voor wc-papier. En dan opletten dat er geen mieren in zijn. Jongens, echt waar. Violet Grow. Vrienden, familie, heel goedemorgen. We zijn wat plastisch begonnen. Sorry daarvoor. Ik herpak mij onmiddellijk. Timmy heeft trouwens een foto doorgestuurd van wat volgens hem hetgeen is wat er is gebeurd met die gloednieuwe wc-rol waar heel mysterieus over wordt gedaan, want er is geen kartonnen rolletje meer in het midden.
1: Ja.
0: Dus voor zover ik het op basis van die foto kan inschatten, blijft het dus wc-rol tot er een leegte open blijft waar vroeger het wc-rolletje zat, maar het laatste velletje is een beetje steviger. Zoiets.
1: Ah, zo. Ja.
0: Dus
1: het is op zich wel een gemiste kans om dan toch niet, maar ja, dat is natuurlijk logistiek onmogelijk, om dan toch niet allemaal massaal voor die Japanse toilet te gaan. Die toch eigenlijk veel hygiënischer is. Hè?
0: Waarmee met hooi je poep afgeeft.
1: Nee, met water.
0: Ja, ik weet het wel, is goed.
1: Ja.
0: Sorry. Dus, ja.
1: Er stond onlangs een groot dossier over de darmen in Humo.
0: Ja.
1: En er was dus een dokter die zei, en ik kan dat beeld niet uit mijn hoofd krijgen, die zei, het is eigenlijk absurd dat wij hier in het Westen onze kont met papier afvegen.
0: Ja.
1: Vergelijk het even met een kindje dat een chocoboterham heeft gegeten en heel veel choco rond zijn of haar mond heeft. Dat ga je ook niet afdeppen met een droog papiertje. Er blijft altijd iets achter.
0: Ja.
1: En dat moet je eigenlijk vergelijken met wat er daar achteraan gebeurt.
0: Oh, het is echt achteraan.
1: En sinds ik dat beeld in mijn hoofd heb, denk ik zo, ja, waarom doen we dat niet gewoon allemaal met water?
0: Ik vind het wel grappig dat je echt dat nodig hebt gehad om te beseffen van daar is iets raar mee. Dat is gewoon inderdaad raar.
1: Ja.
0: Kunnen we straks even hebben over het concert van Tame Impala, want daar wou je heel graag naartoe.
1: Zeg maar 9:30, alstublieft, is dat nu nog een uur om te beginnen?
0: Bedoel je, ik ben er niet geraakt?
1: Ja, uiteraard.
0: Oké.
1: Okay. Anders had ik nul kunnen slapen.
0: Ja, zwaar. Oké.
1: Okay. Allee, zeg 9:30.
0: Sorry.

0: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy app. Luister vanaf 18 mei naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music matters. Willy.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
2: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be.
4: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
0: Thomas en Sien.

0: Not If You Were The Last Junkie On Earth van Dandy Warhol. 7:30 vandaag. In alle kranten natuurlijk, alle voorpagina's, maar ook in de krant zelf. Heel veel over de betreurde Hans Otten. Hè. Gisteren onverwachts op zijn 55ste gestorven. Velen zijn uiteraard enorm geschrokken en diep bedroefd. Het is toch een van die mensen in de media die zoveel heeft gedaan met een enorme, hem typerende bevlogenheid. Waardoor als je hem dan ontmoet hebt, je hem ook wel nooit meer vergeet. Hans Otten, een bijzondere figuur. Voor mij zal hij echt altijd vooral de commissaris blijven. Commissaris O.
1: Commissaris O. Studio Brussel.
0: Ja, dat was echt de beginjaren toen ik net mijn radio was begonnen. Ja. En ik vond echt, ik vond dat de aller beste versie van Hans Otten als commissaris. Dat was echt ook iemand waar ik enorm naar opkeek hoe hij dat deed.
1: Ja, snap ik. Hij was ook een van de enigen, zeker in die tijd, die zowel presenteerde als zelf ook programma's maakte, wat niet zo vaak voorkwam.
0: Nee.
1: Dat weten misschien niet zoveel mensen, maar presentatoren, zeker die tijd, waren vaak gewoon enkel en alleen presentatoren, maar hij zeker niet.
0: Nee. Ja. Dat was een programma dat zelf helemaal in elkaar sleutelde. Ja. Elke keer opnieuw. Min of meer bijna in zijn eentje had één iemand die hem wel hielp, maar dat was echt door hemzelf gemaakt en helemaal gescript en fantastisch gebracht. Gewoon. Dus hij wordt gebist. Heb je hem eens ontmoet, zien?
1: Ik heb hem nooit ontmoet. Nee, wel. Natuurlijk heel veel naar zijn televisieprogramma's gekeken, maar jij wel natuurlijk.
0: Ja, een nemende man. Altijd ook, hij had iets dandy-achtig ook. Mm-hmm. Altijd zo, grijzig gestalte, altijd chic gekleed. Een indrukwekkende figuur. Die zal gemist worden. Dat is wel duidelijk. Is het al van Thermos? Het is een beetje vroeg, Chris.

0: Get It On van T-Rex.
1: Ondertussen is het wel zover, mag je zeker thermos sturen. We spelen zo meteen. Maar eerst krijg je nog de prachtige nieuwe single van Beck. Die heet Ride Lonesome. Goedemorgen.

0: zalig sferisch nummer, nieuwe van Back Ride Lonesome. Maar vergis je niet zo meteen volle gas, want gaan we een thermos weggeven. Stuur maar thermos in de app als je wil meedoen.
1: Dit is Vampire Weekend.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haar omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
5: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
4: En in mei betaalt Vroonhoven de BTW in jouw plaats.
6: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
7: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
6: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Thomas en Sien.

0: Blues.
1: Het was zo'n treintje van zo echt muziek waar je goed gezind van wordt. Die nieuwe van Beck, dan Harmony Hall, van Vampire Weekend, nu deze.
0: Zo zijn we wel, hè.
1: Maar zalig.
0: Als we een treintje van Jolijt kunnen starten, ja, dan zijn we direct vertrokken. Maar eerst, toch wel een heel belangrijk moment. Wel, de thermos van Willy kan per slot van rekening slechts één keer gewonnen worden per dag. En wel nu. Dat zal ofwel vandaag voor Stijn of voor Charlotte zijn. Goedemorgen, Stijn en Charlotte.
2: Goedemorgen.
0: Ah, voilà. Stijn, ben je goed wakker?
2: Ik ben net wakker.
0: Oké, okay. Ja. Klinkt goed. Charlotte, hoe is het met jou? Drukke dag?
3: Ja, een halve werkdag vandaag.
0: Oké, okay, ideaal.
1: Tof. Misschien kan je die werkdag dan wel beginnen met het winnen van een thermos, als je zo meteen natuurlijk de band of artiest herkent die we zoeken. Nog niet echt prima wakker, maar als je goed luistert herken je misschien wel, of de band natuurlijk. Als je weet wie het is, dan roep je je eigen naam. We stoppen de opgave en dan mag je gokje wagen. Heb je het juist, krijg je de thermos. Heb je het fout, dan gaat de thermos sowieso naar de andere kandidaat. Maar we hebben natuurlijk ook nog een Willy pet voor de verliezer. Oké, okay, let's go.
0: Stijn en Charlotte, zijn jullie er klaar voor?
2: Ja, zeker.
3: Ja.
0: Aandacht, dit is vandaag de opgave.
2: Stijn.
0: Ja, dat is echt heel snel. Dat is echt heel snel, maar het is misschien wel herkenbaar. Zelfs al is die artiest of band nog niet goed wakker. Welke band of artiest meen jij gehoord te hebben, Stijn?
2: The White Stripes.
0: Jongens toch, zou dat waar zijn?
3: Ach ja.
1: Ja, Charlotte, ja.
0: Beetje lang. Jazeker, White Stripes. Yes. Schitterend gedaan, maar vooral heel snel. Gefeliciteerd, Stijn. Charlotte.
2: Dank je wel.
0: De pet is voor jou. Hopelijk ben je daar ook blij mee.
3: Jazeker, dank je wel.
0: Gelukkig maar. Allebei een heel fijne dag gewenst en bedankt om mee te spelen. Dag.

0: van Kids with Buns. 7:55. Thomas, er zijn veel luisteraars die nu pas inpikken en natuurlijk, natuurlijk zich afvragen of er nog steeds een cliffhanger is wat het trouwringverhaal betreft, of kunnen we het af? Ronden.
1: Ja, wel. Dus ik zag net hier. Ja, zeer mooi, zeer mooi, zeer mooi. Bjorn, of dat ik nog eens in mijn grasmaaier en al wil. Kijk, jongens, we kunnen opgelucht ademhalen. We kunnen het vooral afronden met heel veel dank aan mijn vrouw. Laten we eerlijk zijn, want ze heeft na 4 uur ploeteren met een metaaldetector. Toen ik net 5 minuten was gearriveerd, heeft ze hem eigenlijk ook gewoon gevonden, waarvoor ik net 10 seconden ervoor had gezegd, het moet echt daar ongeveer zijn, mijn allerliefste poezeboefke. Gevolgd door, ik heb hem! Amai, dus we kunnen dat hier allemaal afronden. Daarvoor dank.
0: Ik weet natuurlijk dat jij en je vrouw superveel stress daar rond hadden, maar ik ga eerlijk zijn, ik ben toch ook super opgelucht dat die ring gevonden is, want...
1: Ik ook ben blij dat jij ervan afzet ook.
0: Ja, maar gewoon anders zit jouw hoofd ook permanent in een ander universum dan hier bij de show.
1: Het is al erg genoeg zo.
0: Ja.
1: Oké, als iemand wil helpen, hoor.

0: Crazy Deals!
1: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
2: Amai, dat is echt wel zot.
1: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
2: Is dat ook open op Hemelvaart?
1: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Ik ben de Ronnie, Fintro Bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
3: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
5: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen. Amerikaans president Trump pauzeert zijn eigen Project Freedom. Hij wil voorlopig geen schepen meer begeleiden door de straat van Hormuz. Een drukkingsmiddel omdat de gesprekken met Iran muurvast zitten en een vredesakkoord nog ver weg lijkt. Iran heeft de zeestraat eind februari afgesloten voor alle verkeer als reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Het is een belangrijke doorvaarroute voor olie en gas. En Amerikaans buitenlandminister Rubio zegt dan weer dat de VS zal stoppen met aanvallen op Iran, want de doelstellingen zijn bereikt, zegt hij.
7: The operation is over. The president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom.
6: Een pijnlijk voorval in de gevangenis van Doornik. Twee agenten hebben een gevangenentransport niet kunnen doen omdat de cipiers in de gevangenis niet geloofden dat het echte agenten waren. Het waren twee agenten met buitenlandse roots. De cipiers dachten dat het om een ontsnappingspoging ging, zelfs na het tonen van hun politiebadge. De cipiers hebben zelfs een klacht ingediend wegens poging tot ontsnapping. De advocaat van de agenten wil nu een tegenklacht indienen wegens racisme. Kinderen krijgen hun eerste bankkaart gemiddeld op hun 12e. Dat blijkt uit onderzoek van BNP Paribas Fortis. Ouders willen hun kinderen al maar vroeger omleren gaan met geld. En dat is een goede zaak, zegt financieel expert Pieter Slegers.
8: Omdat financiële educatie heel belangrijk is. Uiteraard zijn er ook gevaren. Dan denk ik in het algemeen dat het heel belangrijk is als je als ouders wel controle behoudt over die rekening. Anderzijds ervoor zorgen dat er uitgavenlimieten staan op die rekening.
6: Ouders zijn vooral bezorgd over phishing of fraude. En Arsenal is de eerste finalist van de Champions League voetbal. Na het gelijkspel in de heenmatch klopte het Atletico Madrid met 1-0. Dankzij rode duivel Leandro Trossard, zegt sportjournalist Janko Beekman.
9: Dat was een schot van Trossard dat gekeerd werd door de doelman van Atletico. Dat uiteindelijk door Saka werd binnengeduwd. Arsenal was zeker de betere ploeg. Het is voor Arsenal de eerste finale plaats sinds 2006. Ze hebben die Champions League nog nooit gewonnen, dus dit is een unieke kans.
6: Vanavond spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. En in het westen van Australië hebben onderzoekers een nieuwe uitgestorven koala-soort ontdekt. Eentje met opvallend grote lippen. Waarschijnlijk om makkelijker eucalyptusbladeren te kunnen eten. Het dier leefde zo'n 28.000 jaar geleden. En ze stierven wellicht uit door een klimaatverandering, waardoor er minder eucalyptusbossen waren. Wolken en regen wisselen elkaar af vandaag en het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. En vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden, maar ook wel weer kans op een bui.
5: Music matters.
10: Hallo. Goedemorgen.
11: Thomas en Sien.
12: Had je al ooit gehoord over de Canadese violist Ashley McIsaac?
10: Nee, niet echt, nee.
12: Ik ook niet.
10: Ja, oké. Okay.
12: Maar die staat nu online en niet om de beste redenen.
10: Oei. Ik heb zo'n donker vermoeden dat we straks de reden gaan te weten komen.
12: Ja, het is wel weer een waanzinnig verhaal, ja.
10: Oké. Okay. Hij doet mee aan de Koningin Elisabeth-wedstrijd.
12: Nee, dat is voor Cello dit jaar. Dus
10: ah, Cello, oké. Okay. Verschoning, pardon. Okay. Allee, meer daarover daar, ik vermoed ik dan.
12: Ja.
10: Oké. Okay. Vrienden van Willy, een heel goedemorgen. Het is al 8 uur en nog in het patat geschild. Als de

0: afscheid. Nee, maar dat we al die jaren en al die keren op nummer 1 en god weet ik welke lijst allemaal nu pas doorhebben, maar de Smells Like Teen Spirit van Nirvana duurt exact 1 minuut 27 seconden te lang. Dat is dat ene rondje te veel.
1: Ja, maar ik heb dat niet nu pas door. Ik heb dat al altijd bij dat nummer. Dat is gewoon als radiopresentator, als je nummers vaker hoort, dan ga je het vaker op gevoel afkondigen. En ik heb altijd... Op exact dat moment. Het gevoel van, het is gedaan.
0: Exact.
1: Moet afkondigen.
0: Dat is het moment waar ze hadden moeten afronden.
1: Ja.
0: Want laten we eerlijk zijn, we draaiden uiteraard veel wegens fantastische song.
1: Ja, dat
0: maar
1: dat wel.
0: Is een te lange radiosong. Die duurt bijna 5 minuten.
1: Dat
0: heeft hij niet nodig. Heeft hij gewoon niet nodig. Maar goed, allee, dat zal ons misschien een beetje te ver leiden. Goedemorgen, vrienden van Willy. Hartelijk welkom. Het is ondertussen al woensdag 6 mei. Als er vragen zijn, hou ze voor u. Als je wilde plannen hebt, deel ze met ons. Okay? Nee, vragen mag ook. Goed, had je nog nieuws zien?
1: Bijzonder nieuws over een Canadese violist, Ashley McIsaac. Geen klassieke violist, dus eerder zo een rockmuzikant ook. Ik kende hem niet.
0: De Vanessa May van de rock.
1: Vanessa May van de rock, ja. André Rieu van de rock, hè. Zoiets
0: achter.
1: Nee, maar die heeft iets toch zeer ergs over zichzelf ontdekt op het internet. Die had een concert in Canada.
0: Ja.
1: Dat was geannuleerd nadat heel, heel veel concertgangers hadden geklaagd bij de organisator van je kan die artiest toch niet laten optreden, dat kan niet.
0: Hoezo?
1: Dus hij had de organisatie laten weten, wegens alles wat wij over jou te weten zijn gekomen, zien we als genoodzaakt om het concert te annuleren.
0: Oei.
1: Die Ashley McIsaac wist van niks, snapte er niks van, tot hij zichzelf eens ging googlen.
0: Ja.
1: Je weet, als je nu googelt, dan komt er bovenaan zo'n AI-samenvatting van... wat je eigenlijk wil zoeken. Ik gebruik dat heel vaak. Ik moet daar eerlijk in zijn.
0: Ik heb het nog nooit op mijn eigen naam geprobeerd. Ik durf niet op mijn eigen naam zoiets te doen.
1: Maar over recepten, over een poetstip, weet ik veel wat. Ik gebruik dat heel vaak, die AI-samenvatting. En ik ga er eerlijk gezegd wel vanuit dat klopt.
0: Mag niet, hè.
1: Maar dus, het is onduidelijk hoe het is gebeurd. Maar over die Ashley McIsaac werd er in die AI-samenvatting gezegd dat hij een zedendelinquent was.
0: Oei.
1: En een veroordeelde seksuele misbruiker.
0: Okay.
1: Dus zeer, zeer, zeer zware aantijgingen. Ja. En als je dat tekstje dan ziet, dan ga je er inderdaad echt van uit dat hij veroordeeld is en dat er van alles is gebeurd. Maar daar is niks van aan. En het is ook onduidelijk, want hij heeft dan natuurlijk info gevraagd aan Google van hoe kan dit?
0: Ja.
1: Het is onduidelijk hoe dat komt. Dus die AI-tool heeft echt zo verkeerde eindjes aan elkaar geknoopt. Waarschijnlijk vanuit artikels waar dat dan ooit werd in vermeld, maar dat ging niet per se over hem. Is dat dan verkeerdelijk aan zijn naam gelinkt?
0: Zeg, je zult toch maar voor hebben zien.
1: Dus die eist $1.5 miljoen van Google, wat ik eigenlijk wel begrijp.
0: Ja, dat zal wel zijn. Ja. Qua imago-schade.
1: Ja, inderdaad.
0: En heb je dan, als je zoiets opzoekt, heb je al een keer op het antwoord ingepikt met de vraag van, ja, dat zal allemaal wel, maar ben je daar wel zeker van?
1: En dat heb ik nog niet gevraagd.
0: Dat moet ik proberen.
1: Ja.
0: Super benieuwd.
1: Ja.
0: Enfin, dit terzijde. Er is een ander verhaal dat mij enorm aangreep. En dat is het verhaal van Vivian.
1: Ik heb het ook gelezen.
0: Maar misschien is dat voor straks. Hè? Zo.
1: Ja, want het is al veel om te verwerken.
0: Er zijn veel prikkels geweest tot dusver.
1: Eerst Frank ook nog.
0: Ik ben heel benieuwd naar welke weer we mogen verwachten. En zo. Dus, maar het verhaal van Vivian, ze is 60. Ja. Ze woont in Blankenbergen en ze heeft iets voor, jongens. Dat is niet om mee te lachen. Maar goed,

0: zo'n goede gitaar.
1: Ja, dat is echt wel waar. Dat is wel waar. Ja, oké. Freek heeft ons hier zuiver. Smells Like Teen Spirit, duurt dan te lang volgens jullie. En nu draaien jullie Hotel California. Moet allemaal kunnen, jongens.
0: Die gitaarsolo, die is zo mooi.
1: Die mag je niet onder... Ja, dus
0: we mogen niet praten.
1: We moeten hem laten gaan.

0: Ja, en Joe Walsh moet nog komen, hè, want die wil nog over Glenn Frey.
1: Sorry Frank, we komen, hè. Frank Dubocage. Sorry, hè. Ja.
2: Oké.
0: Okay. Nu begint de testosteron echt naar testosteron te ruiken, hè. Dus Frey en Walsh, onterbest, hè. We zijn vertrokken.

0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja.
1: We kunnen.
0: We kunnen.
1: Denk het wel. We waren samen getuigen van het wonderlijke lied Hotel California. 6 minuten 24 droog aan de haak en geen seconde te veel als je het mij vraagt.
2: De Weerwilly.
1: Goedemorgen Frank.
3: Goedemorgen.
1: Alles goed met jou?
3: Met mij alles prima.
1: Okay,
3: ja, prachtige song ook, hè? Sowieso. Hè?
1: Ja, sowieso.
3: Dus als je moet kiezen tussen voilà, Hotel California of een weerbericht waarbij ik het woord regen veel ga gebruiken,
1: ai, ja,
3: dus okay. Keuze dat gemaakt natuurlijk. Hè?
1: Ja, dus regen begrijp ik dan, Frank?
3: Ja, inderdaad. Het oosten, oostelijke deel eigenlijk van ons land, daar kan het nog langdurig regenen. Uiteindelijk aan het eind van de dag gaat de meeste regen er wel uit. Maar fijn, dan is er ook te zee, zo, kan het ook nog wat mot regenen in het westelijke deel. En zeker het uiterste westen, een heel ander verhaal. Hè. Dus daar blijft het droog. Dat was gisteren ook al het geval. En bovendien gaan ze daar ook de zon te zien krijgen. Dus de kustregio bijvoorbeeld, die gaat sowieso lopen met de beste weerkaarten. Ja, qua temperaturen op dit moment 8, 9 graden. Dus dat wil zeggen dat er niet veel bij komt in het oosten waar het heel de dag gaat regenen. Maar in het westen daarentegen, daar kunnen ze nog wel hopen op een 13 of 14 graden maximaal.
1: Oké, ja, goed.
0: Maar dan morgen ging het iets beter worden, hè?
3: Ja, het wordt beter. Ja. Hè? Inderdaad, geleidelijk aan gaat dat gebeuren. Morgen in de ochtend eventueel nog een stapelwolk. Die kan uitgroeien tot een buitje. Maar tussendoor hebben we toch wel af en toe wat zon. En dan in de loop van de middag, namiddag, ja, dan raken die stapelwolken wel, gaan die zo wat alles bedekken. Dus dan gaat het tijdelijk helemaal betrokken geraken. En tegen de avond valt dat dan weer allemaal in duigen. En dan krijg je toch nog af en toe wat zon. Dus dat is een beetje het scenario voor morgen. Het gaat dan een graad of 14, 15, misschien lokaal 16 graden zijn.
1: Ja.
3: En vrijdag lijkt dan de betere dag te worden, dan houden we het helemaal droog met stapelwolken dat wel en af en toe wat zon en dan gaan we richting 18 graden. Dus het komt allemaal weer goed met ja, een dipje toch wel vandaag sowieso.
1: Oké. En het weekend dan echt een volledige zonneschijn of is dat wel overmiddag?
3: Nee, wel, we gaan zon krijgen, dat is een feit. Zaterdag zal het waarschijnlijk zelfs helemaal droog blijven, behalve in de Ardennen is een enkele bui mogelijk en dan kan het toch een 20, ja misschien zelfs iets meer zijn, afhankelijk van hoeveel zon we gaan krijgen. Dus dat is al wel vrij goed. Zondag beginnen we dan droog. Maar tegen de middag dan komen de eerste buien opzetten vanuit Frankrijk. Dus dan wordt het allemaal weer wisselvalliger. Maar ook dan zitten we wel in relatief zachte lucht. Hè. Dus ook zondag kunnen we hopen op een 20, 21 graden maximaal.
1: Dat is allemaal nog niet zo verkeerd, hè Frank. Toch?
3: Mm-hmm. Ja, weet, als je weet dat het weer goed komt,
1: ja,
3: dan moeten we maar eventjes door die zure appel bijten.
1: Prettige vooruitzichten. Vandaag gaat vochtig worden, maar het gaat goede richting uit. Dat in elk geval.
3: Ja,
1: dank je wel, Frank. Heel graag tot morgen.
0: Dag Frank.
3: Ja, tot morgen.
2: De Weerwilly.

0: Wie parkeert er nu onder een boom? Oei, oei, oei, oei, oei,
1: oei. Bel DMV. Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, ik ben een held.
1: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
2: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
1: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
6: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
6: Slim naar Antwerpen presenteert...
7: De Wegwijzer.
6: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
8: Met een snelle check voor je vertrek reis je vlot naar de juiste plek.
6: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
10: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

0: Dat is Rap gegaan.
1: Ook Rap je droomhuis vinden? Download Rap, de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Thomas en Sien.

0: Franse elektropop collectief M83, waar ik maar geen genoeg van kan krijgen. Eigenlijk toch wonderbaarlijk. Midnight City. Intussen is het ruim 8:30. En woensdag 6 mei. En er moet niet echt een iemand gevierd worden.
1: Een song, hè?
0: Een song moet gevierd worden vandaag.
1: Want 61 jaar geleden kwam het iconische toch wel I Can't Get No Satisfaction van The Rolling Stones uit. Een nummer dat ontstaan is op een bijzondere manier. Ik denk dat heel veel mensen het verhaal wel kennen.
0: Ja.
1: Maar het is wel leuk om het gewoon nog eens te vertellen.
0: Het blijft gewoon een tof verhaal, ja.
1: Ja. Keith Richards was gewoon aan het slapen in zijn appartement in Londen en werd midden in de nacht wakker met inspiratie, met een melodie in zijn hoofd. Hij greep meteen naar zijn gitaar, draagbare Philips cassette recorder, speelde de riff snel 3 keer in en ging terug slapen. Volgende ochtend spoelde het bandje terug om eens te luisteren wat heb ik deze nacht nu weer opgenomen.
0: Het bandje.
1: Mooi. Bandje. Ja. Ik ben van na de cassettetijd.
0: Dat is gewoon geen probleem. Ik dacht dat je refereerde aan de grote Rolling Stones met het bandje.
1: Nee, het bandje. Die woordenschat zit niet zo on top of things in mijn hoofd. Dus het bandje, het cassettebandje.
0: Tapeke,
1: spoelde hij terug. Hij vond zo wat 2 minuten aan gitaargepingel. Dan die iconische 3-noten riff natuurlijk. En daarna 40 minuten gesnurk.
0: Voilà.
1: Had hij ook mee opgenomen.
0: Op een goede nacht gehad ook.
1: Ja, ja, ja. Ze hadden dat dan ook als demootje later opgenomen met de fuzztone pedaal.
0: Ja.
1: Voor de nerds onder ons.
0: Ja, dat is zo'n vuil fuzzy geluid. Ja. Die voilà.
1: Keith vond er eigenlijk niks aan. Of dacht zo, nee, ik vind het eigenlijk niet mooi. Ik wil dat later nog opnieuw opnemen met blazers en zo.
0: Ja, dat was eigenlijk een soort van voorlopig plan. Van, maar de blazers moeten dan... We maken daar iets feestelijk en leuk van, dacht Keith.
1: Ja, ja, maar dat is dan uiteindelijk niet gebeurd. Want hij werd van het tegendeel overtuigd van breng het toch maar zo met die fuzztone uit. En ja, dat is goed gebleken. Hè. Het was uiteindelijk hun eerste nummer 1 hit in de VS. En Keith Richards zei later wel van ja, waarschijnlijk is het dan toch te danken en had zo wat vieze geluid, want dat was op dat moment
0: anders. Dat klonk hels en kapot waarschijnlijk toen. Hè? Dat is, kijk vanaf. En de rest is geschiedenis, muziekgeschiedenis, rock en roll geschiedenis en een goede reden om het nog eens te draaien. Voilà. I Can Get No Satisfaction, de oerclassic.

0: Vroeger durfde ik al wel eens met mijn ogen rollen als ik zo'n verhaal las. Van zo, ja, ik had dan midden in de nacht inspiratie en dan ging ik dat opnemen. Ik dacht zo, dat kan niet, dat is veel te idyllisch. Maar ik heb ook zo'n man thuis. Ik heb ook echt zo'n man thuis, zo'n creatieve ziel.
1: De Keith Richards van, ja, van Kesselo,
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel. Die kan dat ook echt hebben, zo uit zijn bed springen van, ik heb een idee.
1: Maar dat is fantastisch.
0: En dan gaat hij dat opnemen of dan gaat hij dat uittekenen of zo. Dus zo werkt het soms echt.
1: Zo werken genieën.
0: Ja,
1: zo werken genieën, dat is echt wel heel cool. Ja. Over genieën gesproken, straks horen we nog één.

0: Heeft gehoord ze, heeft het gehoord Pieter Jan, jawel. Is weer met iets geniaal bezig, echt waar. Ongelooflijk, is een soort van... ja, zo een motorvestje aan het beschilderen met allemaal prachtige dingen.
1: Ja, ja, dat is een nieuwe, ding. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Kleren maken.
0: Duidelijk, de
1: kleren
0: goed nieuws,
1: pimpen.
0: Willy.
1: Ja.
2: Willy. Nu bij Maxizo.
3: Hallo.
2: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1+1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
5: 1 plus

0: Maar zien toch, die vent van u, wat doet hij toch wel mooi. Het is echt ongelooflijk.
1: Ja,
0: ik ben die foto echt aan het bekijken nu. Dus ja, de genaamde Pieter Jan. Acteur, muzikant, wat kan hij eigenlijk niet? Dus, en hij is dus nu, met, laten we eerlijk zijn, een totaal, ja, een beetje fout, leerarmloos gileetje waar sommige motorbendes mee rondrijden. Of ik denk misschien dat in bepaalde clubs dat ook nog wel gangbaar is om daarmee te verschijnen. Maar is dat volledig met de hand aan het pimpen met allemaal van die heel schattige, knullige figuurtjes, waardoor dat echt iets helemaal anders wordt.
1: Ja, dus
0: maar het is een stagelkaart,
1: ja,
0: heb ik dan eigenlijk.
1: Dus een soort flashboek eigenlijk, zoals tattoo artists vaak hebben.
0: Ah,
1: in plaats van dat dat dan op een papier is, dan
0: gaat hij daarmee rondlopen.
1: Wordt dat zo zijn signature fashion. En dan kan je gewoon zien op zijn fashion van, kijk, dit is mijn stijl.
0: Ik vraag me alleen, ja, gaat hij dat boven zijn bloot bovenlijf zo presenteren? Of,
1: dat kan eventueel op vraag. Ik denk dat voor mij wel eens kan gebeuren, ja.
0: Oké, okay, dat is goed. Ja. Allee, en moet het goed nieuws nog komen?
2: De goed nieuws, Willy.
0: Is geen discussie over Freek Braakman natuurlijk. Goedemorgen, Freek. Gaat u alles voor de windstreek? Goedemorgen.
3: Zoals altijd, Thomas, dat weet je.
0: Ja.
3: Alles geweldig.
0: Het zonnekind,
3: ik wil een beetje inpikken op die Michelinsterren van begin deze week.
0: Precies. Ja.
3: Niet zozeer op de inhoud of de gerechten daarvan of de restaurants in kwestie, maar ik wil even signaleren dat 36% van de huishoudens in ons land, dat zijn single huishoudens. Dat zijn gewoon mensen die alleen wonen, die geen partner hebben. En die worden gediscrimineerd wat belasting betreft en wat erfenisrechten betreft. Wat de huizenmarkt betreft, hè, je moet maar eens een huis gaan kopen alleen.
0: Ja.
3: Gezinsauto's, die zijn ook allemaal een koeitje groot uiteraard.
0: Ja.
3: En zelfs de voorverpakte hoeveelheden kipfilets in de supermarkt, dat is ook altijd op minstens 4,5 persoon voorzien. Dus allemaal
0: Echt een fair tot en met. Hè? Ja, dat is ongelooflijk.
3: Ja, absoluut. Ja. En je moet daar dan eens over nadenken. Je zal maar eens willen gaan eten op je eentje. Dat is een probleem.
0: Ja, dat is een drempel, ja, wellicht ook. Hè, want

0: Het zit er direct zo, eigenlijk zelfs niet eens. Ja, het lijkt eenzaam, maar er is eigenlijk niets mis mee alleen gaan eten, toch?
1: Natuurlijk niet, maar er is dus wat heet in de horeca een solo-stigma.
0: Oh.
1: Want probeer dus maar eens online, in al die reservatietools die je tegenwoordig moet invullen, probeer maar eens, je kan daar 9, 8, 7, 6 tot 2 personen, geen probleem.
0: Oh, maar
1: dan kan je
0: aanduiden,
1: maar
0: één, vaak
1: heel moeilijk. Mm-hmm. Is er een goede quota los op restaurant, is altijd met 2 personen, schoot Friede Meijer, 2 personen. Er zijn restaurants, echt waar er dus effectief een kaartje hangt als je alleen zou gaan. Dat mag dan wel, maar dan moet je wel verplicht 2 porties bestellen. Of je moet een vriend meebrengen. En er is zelfs, ik vind het niet uit, in Korea, in Zuid-Korea is het dan in Seoul, een restaurant, daar hangt een bord aan de ingang. Wij bedienen geen eenzaamheid.
0: Oh. Maar
1: dat is
0: zo grof.
1: Verschrikkelijk.
0: Ja, want het is dus niet omdat je alleen gaat eten dat je eenzaam bent ook, toch? Ey, wat is dat nu toch?
1: Wel, exact.
0: Maar ik kun je toch voorzichtig aan helpen?
1: Dit
0: betreft hier dus de goed nieuws jullie eigenlijk. Ja, okay,
1: Thomas, er roert een twat op dat vlak.
0: Ah, okay.
1: Jawel, er is iets aan het veranderen. Uiteraard op kop New York en Londen, maar de rest begint te volgen. Daar is de frank gevallen, of de euro of de dollar, afhankelijk van waar je zit, of de pond. Ja. Dat die solo-smullers, gaan we ze noemen, die toch binnen geraken, dat die dus gemiddeld 54% per persoon meer besteden op restaurant. Ah ja, want die zeggen, welke fles wijn, ik zal de rest dan meepakken.
0: Die
1: nemen dan toch wat hapjes van sharing en zo. En dus zie je meer en meer restaurants. Onder andere in Michelin is er al een markertje van ideale solo-restaurants. En dus restaurants die tafeltjes plaats laten ruimen voor een toog. Want daar kan je dan toch veel makkelijker zo'n single aan tafel zetten. En mensen zonder trouwring, die moeten ook kunnen gaan eten.
0: Dank u, Frank.
1: Ik probeer het als volgt samen te vatten, Thomas. Ja. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Maar hoe minder je moet delen, hoe meer deugd. Ja.
0: Een heugelijk einde. En ondertussen heb je toch maar een keer goed gezegd weer, Freek.
1: Alles komt goed, wil ik eigenlijk.
0: Alles komt samen. Dank je wel daarvoor. Freek, prettige dag gewenst. En heel graag tot morgen.
1: Tot ziens.
2: Goed nieuws, Willy.

Ja, goede opmerking van Robin. Wel, ik had het net over motorbendes, maar ik moet motorclub zeggen, want bendes, dat lijkt zo alsof ze uw huis in brand gaan steken en uw vrouw verkrachten. En zo. Dus, dat is niet altijd zo. Dat is niet altijd zo. Little Red Corvette van Prince. Nee. Ik heb weer spijt van wat ik daarnet gezegd heb. 5 seconden geleden was niet nodig. Maar goed, het was een goede bijsturing. Dat in elk geval wel. Dank u wel daarvoor. Dit is T.P. Le Green, We All Need Someone.

0: We All Need Someone van TP Le Green. Belofte geweest hier bij Willy. Pieter, die heeft het nog even over, over Little Red Corvette van Prince. Daarnet nog gedraaid. En merkt op dat Little Red Corvette volgens hem ook zou ontstaan zijn in een droom, terwijl Prince lag te ronken in de auto die hij voor Wendy of Lisa, daar wil hij vanaf zijn, zou hebben gekocht.
1: Oh.
0: Nu heb ik toch een totaal ander verhaal daarover gehoord, van Christophe Lambrecht destijds. Oh. Ik heb het altijd geloofd, samen met al de rest wat Christophe Lambrecht ooit gezegd heeft, dat Prince een Little Red Corvette eigenlijk over zijn fluit gaat.
1: Ja.
0: Die al dan niet een beetje ontstoken was. Maar dat weet ik niet. Christophe Lambrecht heeft het mij gezegd. Echt waar.
1: Wat Erik laat weten vind ik ook altijd zo tof. Dus hij zegt dat jullie spelen Little Red Corvette en er rijdt er juist eentje voor mij. Altijd goed als je zo niet toevallig

0: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle parfums, 10% korting en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen. Een pijnlijk voorval in de gevangenis van Doornik. Daar is een gevangenentransport bijna mislukt, omdat de cipiers in de gevangenissen niet geloofden dat het echte agenten waren. Je hoort Vincent Houssin van politievakbond VSOA.
6: Die hebben zich geïdentificeerd door middel van een dienstkaart, maar ook een chef heeft per mail bevestigd dat de transport wel degelijk voorzien was. Finaal werd

0: dan de gevangenen meegegeven met de collega's. Maar wat dan heel frappant is, achteraf is dan een rechtelijk dossier opgesteld tegen de collega's, zogezegd om poging ontvluchting te organiseren. Dat is helemaal van de pot gerukt, uiteraard.
1: Het waren twee agenten met buitenlandse roots. Zij willen nu ook een klacht indienen wegens racisme. De staking bij Bpost zal het bedrijf zo'n 15 miljoen euro kosten. En dat is dan nog maar een voorlopige raming. Dat blijkt uit het kwartaalrapport van Bpost. De postbodes blokkeerden bijna 5 weken lang de distributiecentra omdat hun werkuren aangepast worden. Die blokkade is sinds begin deze week voorbij. Een akkoord is er wel nog niet. Vandaag is er opnieuw sociaal overleg. De VN-Mensenrechtenraad buigt zich vandaag over de mensenrechten bij ons. Buitenlandminister Maxime Prévot zal erbij aanwezig zijn, samen met nog 13 andere landen. Vermoedelijk krijgt ons land kritiek op het asielbeleid, want mannen belanden bijna systematisch op straat omdat er niet genoeg opvangplekken zijn. En we zullen wellicht ook op de vingers getikt worden voor onze overvolle gevangenissen. Wolken en regen wisselen elkaar af vandaag. Het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot een maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden, maar ook wel weer kans op een bui. Music matters.
2: Thomas en Sien.
3: Goedemorgen.
4: De hoofdvogel der foto's die vandaag gepost zijn, is toch weer afgeschoten, ja, door Trump. Ik kan het niet anders zeggen.
3: U doet het UNO-fotootje.
4: Maar ja.
3: Ja. Oké. Okay. Klopt ook van geen kanten, hè, maar
4: nee. Goed,
3: ja. Moeten we misschien nog even over hebben straks ook. Of niet, hè. Allee, het is zo, zoals
4: kort, gewoon, maar zo dom. Het is zo dom.
3: Ja. Wauw. Inderdaad. Dom. We hebben dadelijk ook weer een nieuwe kijktip van Elmo. Ik ben zijn vorige nog aan het verwerken, maar dat is voor straks.

0: Phoenix. Het is 9:05, vrienden van Willy. Goedemorgen. Wat heeft die oranje kwistenbibel nu weer uitgestoken? Dat heeft Geert gestuurd. Het is me wat.
1: Ik probeer dat echt altijd te negeren, maar nu dacht ik wel, maar echt zo dom. Dus

0: Ja, maar dat is ook een opmerking van Peter. Een narcist kan je eigenlijk het meeste raken.
1: Een narcist, ja.
0: Een narcist, hè, ja. Kan je best het meest raken door hem te negeren, natuurlijk.
1: Weet het.
0: Goed, het is te mooi om het echt te laten liggen. Dus Trump, een foto. Wat had hij nu weer?
1: Hij heeft een foto gepost waarin hij dus heel veel Uno, van het spelletje Uno, Uno-kaarten in zijn handen heeft.
0: Ja.
1: En met het onderschrift, ik heb alle kaarten in handen,
0: natuurlijk,
1: wat betreft Iran natuurlijk.
0: Ik ben het beste in, in de handen hebben van kaarten van de
1: maar,
0: hele wereld. Ja.
1: Bij Uno moet je zo weinig mogelijk kaarten hebben.
0: Yes, we all know. Dus het is echt achterlijk.
1: Ja. Maar er is ook wel nog andere zeer mooi en bijzonder nieuws.
0: Ja.
1: Een Frans koppel dat elkaar nog maar letterlijk net kende, enkele dagen, heeft samen de lotto van 8 miljoen euro gewonnen. Ja, maar dus ze waren echt elkaar zo nog aan het leren kennen. En ze hebben dan samen een lottobiljet ingevuld.
0: Ja.
1: Ze hadden dat samen gekocht, dus het is wel echt van hen allebei.
0: Ja, leuk. Ja.
1: Ze hebben samen 8 miljoen euro gewonnen.
0: Dat heeft ze relatie plots een andere elan gegeven.
1: Ja.
0: Toch maar iets bestendiger gemaakt ook, of wat.
1: Dat moet zo raar zijn.
0: Ja, dat is inderdaad raar.
1: Allee. Of ja. Ik zou ook niet klagen.
0: Maar ja, dus, hoeveel miljoen hadden ze?
1: 8 miljoen.
0: 8 miljoen, je kunt het ook keurig delen, mocht er toch nog twijfel zijn.
1: Ja, ik zou dat wel echt onmiddellijk op papier laten zetten.
0: Ja,
1: je weet hoe dat gaat. Dat is toch, maar ja.
0: Tegelijkertijd kan je ook denken van, amai, hoeveel geluk valt ons te beurt sinds wij samen zijn.
1: Ja.
0: Dat is misschien wel romantisch en naïef, maar geen probleem, zo ben ik. Als er vragen zijn, mooi. Dadelijk hebben we een kijktip. Ik ben dus volop naar de vorige kijktip aan het kijken.
1: Beef
0: 2. Seizoen 2. Maar jongens, toch. Waanzin.
1: Ja,
0: fantastisch.
1: Super goed, hè?
0: Ja, heel goed. Maar dus heel benieuwd al wat de kijktip van deze week wordt van Elmo. Dat is voor zometeen na Elmo of

0: Loving is my business. And business is good. The Hunger van Admiral Freebie. Wat een song.
1: De Zapper.
2: Goedemorgen Elmo Levan, journalist bij onder andere Humo en De Morgen. Fijn dat we je weer mogen bellen voor een kijktip, Elmo.
3: Ja.
2: Ja, sorry, dat was een heel onduidelijke...
3: Nee. Je zin werd heel abrupt afgebroken.
2: Ik weet het.
3: Dus ik dacht van, er volgt nog iets.
0: Ik dacht dat je nog van, ik heb toch nog dingen op mijn cv staan, ik laat dat even doen.
2: Nee, oké. Okay. Het was heel onduidelijk van mij ook. Dus, ik neem het op mij. Ja. Nee, ik wou gewoon vooral nog zeggen, Elmo, we hebben heel veel goede reacties binnengekregen over je vorige kijk. Heel veel mensen hebben die gevolgd. Beef 2 op Netflix, dus je doet dat supergoed.
0: We zeggen het te weinig. We zeggen het te weinig.
3: Maar nee, dat is niet erg. Jullie herhalen dat af en toe, af en toe vermelden jullie dat, dus ik voel de appreciatie wel, hoor.
0: Ah, dat is goed dan, oké.
2: Wat moeten we deze week bekijken?
3: Ah, wel, ik had ook Halfman aangeraden en ik dacht van oké, dat is een reeks die zwaarder op de maag ligt, merk ik nu, dan 15 smoutenbollen. Dus misschien is er nood aan iets luchtig. En op Apple TV is er op dit moment de perfecte feel-good televisie in de vorm van een comedy-reeks die in C eigenlijk helemaal niet zo grappig is ofzo. Maar ik heb het over Margot's Gone Money Trouble, waarin dat Elle Fanning, Michelle Pfeiffer en Nick Offerman gestalte geven aan de meest aimabele, dysfunctionele figuren in tijden.
4: I need to make money. I'm open to any job there is. Digging ditches even.
5: Looks like you've already dug one.
4: In order to earn income for my child, I've been doing some work on the internet. For your first taco picks, we'll make you a scary girl.
0: Oké, amai.
2: Ja, het is een hele flits in de trailer.
0: Ja.
3: Ik moet ook wel zeggen, toen ik zo de trailer zag en ook de affiche en zo, dacht ik van, amai, het ziet er heel glossy en heel Amerikaans uit. En ik hield mijn hart een beetje vast. Ja. Dat is ook de reden dat ik er niet meteen aan ben begonnen. Sinds vandaag staat de volledige reeks online, dus die loopt eigenlijk al 6 weken. Maar Margot's Got Money Troubles is eigenlijk gebaseerd op de gelijknamige roman van Ruthie Thorpe. Mm-hmm. Dat gaat over Margot, dat is een beloftevolle studentenliteratuur, die zwanger geraakt na een affaire met een professor. En ze houdt het kind, hè, ondanks eigenlijk het gebrek aan een vangnet. Haar moeder die staat zo wankel in het leven als de toren van Pisa. En haar vader is een gepensioneerde worstelaar die al jaren verdwenen is. Maar wanneer blijkt dat pampers best wel wat kosten en dan een baby onderhouden toch niet zo makkelijk is, begint ze een OnlyFans-account en verdient ze geld door onder meer dickpics te vergelijken met Pokémon.
0: Okay.
3: Het is echt haar specialiteit.
0: Okay. Ja.
3: Ik moet je wel zeggen, dat illustreert wel hoe grappig dat Margot's Got Money Troubles is. Ja. Het is echt zo... Het is redelijk banaal. Ik dacht ook zo, een reeks waarin een vrouwelijk personage een OnlyFans-account start, dat is intussen al even voorspelbaar als een misverstand in FC De Kampioenen. Want ik heb echt een indruk van zo'n OnlyFans-accounts, dat is echt een ding tegenwoordig bij scenaristen.
0: Ah ja,
3: heeft het personage van Sydney Sweeney ook een OnlyFans-account. Allee, zo online sekswerkers is echt wel iets waar dat ze tegenwoordig heel vaak naar grijpen.
0: Ja.
3: Maar hoewel dat die reeks best glossy en behoorlijk Amerikaans is, heeft om plat en sensationeel te zijn, vind ik het vooral heel grappig, onderhoudend en vooral nooit goedkoop. En het is dat laatste dat mij echt verbaast. Ja. Het is eigenlijk gewoon een verhaal over iemand die probeert overleven en controle wil krijgen over haar eigen leven. Maar het zit zo goed in elkaar. Ze geven heel veel prijzen. Ik zeg nu ook heel veel. En je weet nu bijvoorbeeld al dat ze een OnlyFans-account gaat starten en dat ze zwanger geraakt. In de reeks zelf duurt dat redelijk lang. Het is pas na aflevering 4 van de 6 dat heel dat verhaal verteld is.
0: Ja.
3: Ik vond het vooraf ook vreemd dat ze dat allemaal wel prijs gaven. Maar je blijft ook wel echt kijken. Ondanks dat je weet wat er allemaal zit aan te komen.
0: Ja.
3: Het is eigenlijk... Het is heel goed gedaan. Dat personage van Margot zit supergoed in elkaar. Dat is niet zo het goedkoop meisje van OnlyFans, maar vooral een complex persoon die zo wat balanceert tussen schaamte, zelfstandigheid en ook een zekere overlevingsdrang of zo.
0: Ja.
3: En ze weet dat perfect te vatten. Die Elle Fanning, die nog in Sentimental Value speelde. Volgens mij was hij zelfs genomineerd voor een Oscar. Dus je zou echt denken van, goh, dit gaat echt zo een reeksje zijn waar dat je niet per se aan wilt beginnen. Maar ik moet nu wel zeggen, ze lachen niet per se met haar, maar met zo wat de absurditeit van het leven. En dat is echt wel de sterkte van deze reeks op Apple TV.
2: Ja, en natuurlijk, het komt van een bestseller. Hè. Het boek was zeer, zeer populair afgelopen jaren. Dus heel benieuwd om het te bekijken. Apple TV, Margot's Got Money Troubles. Toptip, dankjewel Elmo. Tot volgende week.
3: tot volgende week.
0: Dag Elmo, fijne dag, dankjewel.
1: De Zapper.
0: Had je het al gelezen?
2: Ik had het boek
0: al gelezen. Ik voel het dat je toch even wat komt. Ja, dus je had het gelezen met je oogjes. Ja. En zo. Of bladeren.
2: Tot in een helft.

0: er serieus voor de dans, Marieke Silvers. En de danswielies ook, laat dat duidelijk zijn. Can't Heat van Jamiroquai. Dadelijk hebben we nog muzieknieuws. Dat is om naar uit te kijken. En Make It With You van Queens of the Stone Age. En nog eentje om te dansen straks van Sam en Dave. Kijk, dus alle excuses zijn op.
1: Never forget Jeremy Macquarie. Weet je nog? Die kandidaat. Die dacht bij de thermos.
0: Jeremy Macquarie.
1: Dat is altijd als we Jamiroquai draaien. Stuur er mensen. Never forget Jeremy Macquarie.
0: Inderdaad, dat mogen we nooit vergeten.
2: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
6: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
8: Amai, dat wordt vlammen.
7: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
9: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis en alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Geniet van mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99.
11: Van Haren, Van Haren.
10: Omdat we van schoenen houden.
12: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
15: Thomas en Sien.

0: Bijna 9:30.
1: Dit is het muzieknieuws
0: van donderdag 6 mei met Sien. Oei. Wacht.
2: Dat is omdat je donderdag zei. Maar
0: sorry.
2: Het is oké, het was juist.
0: Ah, oké.
2: Ja.
0: Wacht, pardon.
2: Ik denk, de computer flipte omdat je zei...
0: Ik ging me even herpakken, dus van woensdag.
1: Dit is het muzieknieuws
0: van woensdag, dank u wel.

0: Zo niet erg om deze uithaal twee keer te horen. Het is eentje van Greta Van Fleet. Maar fans denken dat de band mogelijk wel uit elkaar is gegaan. Ze hebben een cryptische post gedaan op hun sociale media. Thanks for the wild ride. Bedankt voor de wilde rit dus, staat erbij. Het is de eerste post sinds 2 jaar. Ze hebben ook niet live meer gespeeld sinds 2 jaar. Dus het lijkt er wel echt op dat het een soort van afscheid is. Er is niks anders bijgezegd, maar er is ook totaal geen nieuws van nog live shows of nog nieuwe muziek die ze gaan uitbrengen. Dus het voelt aan alsof ze toch een soort van afscheid nemen.
1: Ze laten ons met veel vragen achter ook al. Dus die hebben wel heel intens en heel veel getoerd en al. Denk
0: ja,
1: dat
0: die hebben
1: ook
0: ja,
1: wat pittig is geweest. Maar
0: en ook echt superveel goede muziek uitgebracht. Ja. En dan was er ineens even niks meer. En nu lijkt het erop dat ze stoppen. Maar ja, hopelijk binnenkort meer.

0: enkele weken na het nieuws over de Alzheimer-diagnose kondigt Mauro Pawlowski nu toch een nieuwe plaat aan. Die heet Unspectacular Times. Komt op 19 juni uit. 10 nummers over liefde en het dagelijkse leven. Nummers die hij ooit al had geschreven, of toch een demo daarvan. Wordt geproduceerd door Stefan Missegers, de drummer van die is ook ex-Soulwax.
1: Ik denk dat er nog heel veel goodies gaan uitkomen de komende tijd. Dat is wel weer een fijn voordeel dan.
0: Ja. Op 19 juni dus een eerste nieuw album van Mauro, Unspectacular Times.

0: Er is alweer extra nieuws over het nieuwe album van de Rolling Stones. Komt op 10 juli uit. Foreign Tongues heet dat album. Nu hebben ze ook bekendgemaakt dat onder andere Paul McCartney zal meedoen.
1: Oh,
0: Robert
1: joh.
0: Smith van The Cure zal ook op enkele songs of op één song te horen zijn.
1: Cool.
0: En ze zeggen ook dat ze het in een record tempo hebben opgenomen. Op minder dan 4 weken tijd hebben ze dus alle nummers opgenomen in Londen. En niet vergeten dat Mick, Keith en Ronnie ondertussen ook al 82, 82 en 78 zijn.
1: Schrift, hè? Ja,
0: maar ze zeggen zelf dat ze in topvorm zijn en ze geven ons alvast een voorsmaakje van dat nieuwe album in de vorm van een nieuwe single In The Stars. Laten we samen luisteren.
1: Zeker.
0: En laat zeker weten wat je ervan vindt van de nieuwe Rolling Stones. Dit is In The Stars.

0: dat is die verkeerde, zeg maar.
1: Echte klasse verdwijnt nooit, laat Ben weten. Aniek zegt, ik hoor toch vooral een mix van alle vorige Stones-nummers, snap ik.
0: Ja, maar, Don't Get Angry With Me, ja, heeft er fel naast gelegen. Ja. Maar het is ijzersterk, het is fantastisch.
1: Ik vind het ook wel. Ja,
0: geweldig. Amai, ja, op die leeftijd nog zo gaan, zeer mooi. Van iets jonger maaklij, maar ook met een nieuwe single, solo. Lenny, Lennart Korevits van Compact Disc Dummies heeft een solo-project. De eerste single daaruit heet Tambourine, is van...

0: is de eerste solo-single van Lennart Korevits onder de naam Lenny Lenny. Hij staat ook op Blue Speer in het weekend van 22, 23, 24 mei. Op 22 mei, om precies te zijn, dat is zo de gratis dag van de Peerse feesten. Dus ja, allen daarheen. Blue Speer kan je trouwens ook tickets voor winnen. Morgen heel de dag hier bij ons. Dit was Tambourine.
1: Fijne nieuwe single. Oh ja. Wat we ook zoeken is een laatste platenthema, is
0: roken, paffen.
1: Ja, ja.
0: Smoke.
1: Als je leuk idee hebt, stuur maar door via de Willy app. Dat is voor de, net voor het nieuws van 10.
2: Willy. Alles is leuker met 2. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy app. Luister vanaf 18 mei naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music matters. Willy.
3: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer? Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
4: Hier, mama. Speciaal voor u.
5: Oh, dat had je echt niet moeten.
6: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
4: Jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
6: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
4: Oei.
7: Voor een origineel cadeau of 2, check smartfoto.be.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno.

0: Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Thomas en Sien.

0: Berlijn nog aan toe, zeg. Ram Jam van Black Betty.
1: We zijn nog op zoek naar een laatste plaat in het thema roken. Wat? Waarom lach je?
0: Nee, omdat ik het omgekeerd zei, maar goed, laat je. Maakt niet uit. Roken, inderdaad.
1: Ja. Maar is toch een nieuwe single van Benny Boo. Benny Boo, een naam die je misschien niet meteen een belletje doet rinkelen, maar als Ben Tange en die ging vroeger door het leven als Mono Kimono. Misschien heb je daar wel van gehoord.
0: Nee, eerlijk niet. Nee,
1: maar dat is erg. Okay. Die heeft nu dus een nieuwe band en die heet Benny Boo en zijn single heet Schrödinger's Summer.

0: Amai Ben, je bent er zo een die echt naar teksten ook luistert. Dat vind ik wel echt heel erg knap. Het gaat nog over de vorige song, veronderstel ik. Ik heb er niet echt zo speciaal op gelet. Daarin zit een songsnede, een stuk tekst die gaat als volgt. Today's a gift, that's why it's called the present. Dus, inderdaad,
1: ik denk dat dat wel zo'n soort van uitspraak is die vaker wordt gedaan. Ja, zo. Van die inspirational quotes.
0: Ja, ik ben echt tot een diepst van mijn vezels geïnspireerd nu. Zeer mooi. De laatste plaat had als thema roken.
1: En het is een nummer dat Peter uit de Senderlo heeft gekozen. Ja, een classic, prachtig nummer. Close But No Cigar van Thomas Dolby. Dankjewel, schitterende aanvraag. En heel graag tot morgen vroeg.

0: Blue Speer, het gezelligste festival in Vlaanderen. Van 22 tot en met 24 mei. Met onder meer Jake Buck, Daan, Killio en Skeps. Tickets en info, bluespeer.be. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Hey, hey, Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek-winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
4: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle geschenksets 1 plus 1 gratis en nog veel meer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ik ben Nathalie, Fintro bankier. Mijn tip, kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
7: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 10 uur.
9: Goedemorgen. Het grondwaterpeil in Vlaanderen blijft dalen. In de maand april viel er minder regen dan normaal, nadat maart ook al droger was dan de voorbije jaren. Dat blijkt uit een analyse van de Vlaamse Milieumaatschappij. Katrien Smet.
10: We hebben jammer genoeg dus meer regen nodig om dat grondwater aan te vullen. Door het warmere weer weten we ook dat die neerslag ook sneller zal verdampen. De natuur is ook volop tot leven gekomen. Die neemt ook heel veel water op. Dus ja, om voldoende voorraad te hebben, om voldoende buffer te hebben, moet het toch nog wel meer gaan regenen.
9: Al is te veel regen in één keer ook niet goed, want dan heeft de grond geen kans om het water op te nemen. Een pijnlijk voorval in de gevangenis van Doornik. Twee agenten die een gevangenentransport kwamen doen, kregen de gedetineerden eerst niet mee, omdat de cipiers niet geloofden dat ze echte agenten waren. Je hoort Vincent Houssain van politievakbond VSOA.
11: Die hebben zich geïdentificeerd door middel van een dienstkaart, maar ook een chef heeft per mail bevestigd dat de transport wel degelijk voorzien was. Finaal werd dan de gevangenen meegegeven met de collega's, maar wat dan heel frappant is, achteraf is een gerechtelijk dossier opgesteld tegen de collega's, zogezegd om poging ontvluchting te organiseren. Dat is helemaal van de potverrukt uiteraard.
9: Het waren twee agenten met buitenlandse roots. Zij willen nu ook een klacht indienen wegens racisme. De VN-Mensenrechtenraad buigt zich vandaag over de mensenrechten bij ons. Vermoedelijk krijgt ons land kritiek op het asielbeleid. Mannen belanden bijna systematisch op straat omdat er niet genoeg opvangplekken zijn. En we zullen wellicht ook op de vingers getikt worden voor onze overvolle gevangenissen. Voorlopig nog bewolkt met hier en daar regen. Deze namiddag wordt het droger. Het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag tot 23 graden, maar ook wel weer kans op een bui.
8: Music matters.
0: Classics. Annelies Orrie.
12: Kan iedereen even meeduimen voor goed weer zaterdag? Ik heb een lentefeest.

er zijn nog mensen die goed weer nodig hebben dit weekend. Dat is altijd fijn natuurlijk. Maar zeker als je zoals ik een lentefeest gepland hebt, waarbij ongeveer alles buiten te doen is. Bart die wil samen met zijn zoon een ritje gaan maken met de motor. Nele die heeft een barbecue gepland voor haar 40ste. Kijk, we gaan samen dat mooie weer manifesteren. En de levelers die helpen daarbij.

0: Master and Servant komt trouwens uit de plaats Some Great Rewards. En die heb je vorig jaar niet in de Willy Album 500 gestemd. Depeche Mode stond met 3 albums in de lijst, maar dus niet met die. Ja, we zijn al volle bak aan het aftellen natuurlijk. Op 18 mei, op maandag 18 mei, dan beginnen we eraan. En jij kunt stemmen via willy.radio of in de app. Bijvoorbeeld ook op Crooked Rain van Pavement, waar dit op staat.
1: Ja,

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci-Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
4: Check, check, check. Check de promo.
3: Aldi, altijd vers, altijd slim.
5: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
6: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
6: Ah, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you shine.
11: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
12: Willy.

0: Thomas Bouwens die heeft de hele ochtend met Thomas en Sien gemist. Ik hoop met een hele goede reden. Maar hij stuurt, heeft ons tortelduifje zijn trouwring al terug? Luister maar.
1: En?
2: Goedemorgen, vriend.
1: Goedemorgen.
2: Ja.
1: Mag ik het vragen? Een beetje pijnlijk. Thomas was na ruim gerekend 3 dagen zijn trouwring kwijtgeraakt tijdens het grasmaaien. Mm-hmm. Mag ik vragen of je hem na een lange zoektocht hebt teruggevonden? Ja!
2: Zeker, vrienden. Het is te zeggen.
1: Oh! Hier is de ring. My God!
2: Jongen. Alle hulde voor mijn vrouw.
1: Want
2: ze heeft hem gevonden na 4 uur ploeteren met een metaaldetector. Het piept ook overal. Het had ook te maken met het feit dat er zo'n knoert van een stalen tractor naast stond, misschien ook. Maar op een bepaald moment dacht ik van, ik zeg maar, daar moet het zijn. En poef.
1: Ja, maar je hebt hem terug.
2: Ja, ik heb hem even aan mijn andere hand gedaan, want daar heb ik een dikkere ringvinger, stel ik vast.
1: Oh, ik ben zo blij, ook gewoon voor
2: en ook voor het gedoe eigenlijk.
1: Show, want,
2: jongens, toch, we kunnen verder met ons bestaan. En ik met mijn huwelijk zonder een scheiding vind ik heel positief nieuws. Dank u wel. Sorry voor alles. Sorry.
0: Voilà, iedereen is weer mee. De eerste huwelijkscrisis van Thomas de Zoete is al gepasseerd. Het is te hopen dat het nu is van en ze leven nog lang en gelukkig.

Mercy van Duffy. Ik zie in de app dat veel mensen het toch nog lastig hebben met hun top 3 voor de Willy Album 500. Het is heel moeilijk om te beslissen, lees ik. Dat vraagt om een beetje hulp van je mede-Willy's. Weet jij wel al op welk album je zeker gaat stemmen? Welke plaat er zeker bij die 500 beste albums hoort? Stuur die dan door in de Willy-app en dan bel ik jou zo meteen voor jouw pleidooi voor een plaat. Stop Making Sense van Talking Heads stond vorig jaar maar op 155, zeg.

0: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
4: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Krijtvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
6: Krijtvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
8: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
12: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Willy. Music matters.

0: Run van Bruce Springsteen uit Born to Run. Vorig jaar op nummer 50 in de Willy Album 500. Dus dat beloofde stemadvies. Een hele goede morgen, Evelien.
1: Goedemorgen, Annelies.
0: Jij stuurde heel enthousiast. Ja, natuurlijk weet ik al op welk album ik ga stemmen voor de Willy Album 500. Wat mag het zijn?
1: Wel, voor mij mag het heel graag Sleeping with Ghosts zijn van Placebo, het vierde studioalbum dat ze uitgebracht hebben. Ergens begin jaren 2000 is dat, denk ik.
0: Ik heb voor jou nagekeken. Vorig jaar stond dat op nummer 316. Vind je dat te laag? Okay. Vind je dat wel oké?
1: Ik denk dat dat veel beter kan.
0: Dus wat betekent die plaat voor jou? Waarom moeten andere Willy's daar zeker ook op stemmen?
1: Ja, dat is een plaat eigenlijk waarin dat ze zichzelf vooral bevestigd hebben. Er staan er ook echt een aantal keigoede nummers op die ze tot op de dag van vandaag nog altijd live brengen. Ik denk aan bijvoorbeeld The Bitter End. Dat is een nummer dat ze nog altijd in hun shows gebruiken in hun bisronde. En dat is echt een nummer waarop dat het publiek volledig losbarst. Maar daarnaast, het nummer English Summer Rain is ook echt wel een heel gekend nummer geweest van hen. En wat ik er vooral zo mooi aan vind, is dat het hele album eigenlijk op de last of de invloed van persoonlijke relaties draait. Vriendschappen, maar ook liefdesrelaties enzovoort. En hoe dat jou dat vormt als persoon. Dus het is tegelijk wel zo een heel zwaar album ergens, maar ook wel een heel betekenisvol album, vind ik.
0: Ga jij in november hun 30ste verjaardag mee vieren als ze naar België komen?
1: Absoluut. Ja.
0: Oké. Okay. Ik hoop dat veel Willy's jouw voorbeeld volgen en op Sleeping with Ghosts van Placebo gaan stemmen. En dat het dan dit jaar iets hoger staat dan 316. Ik ga de Bitter End draaien. Is dat goed, Evelien?
1: Ja, dat is perfect. Dankjewel, Annelies.
0: Geniet van jouw dag. Salut.
1: Dankjewel. Willy.

0: voilà. Geert is overtuigd door het pleidooi van Evelien. Hij stuurt ja, Sleeping Ghost van Placebo is de max. Ik heb dat album grijs gedraaid. Ik ga er zeker op stemmen. Kijk, zo hoort dat. Als jij morgen een pleidooi voor een plaat wil doen, laat het weten in de app.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
3: Op en top, professioneel, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
4: Ah.
1: Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
5: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle parfums, 10% korting en nog veel meer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
8: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
9: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.
10: Willy.
11: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
12: Het nieuws van 11 uur.
13: Goedemorgen. Het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus op woedt, mag dan toch niet aanmeren op de Canarische eilanden. De Spaanse regering had daar gisteravond uiteindelijk toestemming voor gegeven. Maar de president van de Canarische eilanden overruled dat nu, omdat het niet duidelijk is of er gevaren zijn voor de volksgezondheid. De president eist ook een spoedoverleg met de Spaanse premier Sanchez. Op dat schip stierven al 3 mensen. Het grondwaterpeil in Vlaanderen blijft dalen. In april viel er minder regen dan normaal, nadat maart ook al droger was dan gemiddeld. Dat blijkt uit een analyse van de Vlaamse Milieumaatschappij. Katrien Smet.
14: We hebben jammer genoeg dus meer regen nodig. Door het warmere weer weten we ook dat die neerslag ook sneller zal verdampen. De natuur is ook volop tot leven gekomen. Die neemt ook heel veel water op. Dus ja, om voldoende buffer te hebben, moet het toch nog wel meer gaan regenen.
13: We zijn wel goed bezig. Deze maand viel er al 3 keer zoveel regen als in heel april en we zijn nog maar 6 dagen ver. De dieselprijs daalt morgen weer licht. Er gaat bijna 1,5 cent af per liter. Je betaalt er nog maximaal 2,23 euro per liter aan de pomp. De prijzen schommelen fors door de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor wordt er minder olie verdeeld wereldwijd. De benzineprijs die is gisteren nog gestegen naar het hoogste peil in 4 jaar. Voorlopig nog bewolkt met hier en daar regen. Deze namiddag wordt het droger. Het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot max 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag tot 23 graden, maar helaas ook weer kans op een bui.
15: Music matters.
16: Classics. Annelies Orie.

Op vrijdag 3 juli staat Franz Ferdinand voor de 6e keer op Rock Werchter en ze brengen hun 6e plaat mee. Ongetwijfeld aangevuld met classics als Michael. Dat ik er nu al naar uitkijk. En als jij daarnet ook zowat met je benen onder tafel aan het meewippen was, ik zou nog niet meteen stoppen. Dit zijn Dire Straits.

toch, Mark Knopfler? Dire Straits en Sultans of Swing. Ondertussen laat Wietse weten met een foto-analyse. Ik heb gestemd voor de Willy Album 500. Dat is heel flink, Wietse. Dank je wel. En ik heb nu twee dingen na elkaar die niet zo heel gezond zijn. Maar van het eerste weet ik zeker, dat is wel heel lekker.

0: Cocaine. En daarvoor chocolate cake. Dat eerste is lekker, dat tweede vooral heel ongezond. Jawel. Zo meteen Rod Stewart en Back na elkaar. En daarna een van de mooiste nummers die Das Pop ooit gemaakt heeft.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
5: Oei oei, wie parkeert er nu onder een boom?
6: Oei oei oei oei oei oei.
7: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
5: Oh, Pascal, je bent een held.
7: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
8: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
7: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
9: Knaldi!
10: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
13: Let's see you shine.
14: Mannekes.
15: Pompie.
14: Ik voel me de max.
15: Wij ook.
16: Altijd als we in de gamma zijn.
17: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
16: Oh my god.
14: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf.
17: Die zijn nog verbeterd, hè.
16: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
17: Geven ze korting
14: 30% op alle verf.
16: Dan pak ik 10 potten mee.
14: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
16: Ja, ja.
18: Gamma. Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
14: Gamma, jouw verfexpert.
19: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola Gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
20: Classics. Annelies Orrie.

0: Rod Stewart. Dat vind ik misschien wel van deze.
1: Artiest van de week.
0: We vieren de 50ste verjaardag van Bent van Looy van Das Pop hier de hele week in Classics met elke dag een nummer. Gisteren hoorde hij iets uit zijn eerste soloplaat. Vandaag doen we terug iets van Das Pop. En Das Pop, dat is trouwens ook een van de allereerste groepen die ik ooit mocht interviewen. Ik was toen, even nadenken, 25. Het was op Enterrock in de Limburghal in Genk, 2010. En we gingen zo heel zenuwachtig naar Ben toe om zo wat vragen te stellen en zo. En ik herinner mij nog dat die ons testte. Ik vroeg, jullie wonnen dan de rockrally? En hoe ging het dan daarna? En hij zei, ah ja, wanneer wonnen wij dan de rockrally? Ik zo, 1998. Het was juist. En daarna mochten we alles vragen. Ik ben nooit meer vergeten om goede research te doen. Ik had jou een van de mooiste nummers van Das Pop ooit gemaakt, beloofd. Dat is deze.
1: Willy.
0: Ja, je hebt je goed herkend.

0: Human Thing van Das Pop. En ik ben even bijna van mijn stoel gevallen. The Human Thing stond vorig jaar niet in de Willy Album 500. Alsjeblieft, stem dat erin.
1: Classics. Annelies Orrie.

0: Blue Spear, het gezelligste festival in Vlaanderen. Van 22 tot en met 24 mei. Met onder meer Jake Buck, Daan, Killio en Skeps. Tickets en info, bluespear.be.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle geschenksets 1+1 gratis en nog veel.

0: is een Vampire Weekend na elkaar. Dat lijkt hier dan een goede rockfeest. One step beyond.
1: De kettingrokker.
0: Ja, we gaan weer jouw grijze hersenstel een klein beetje aan het werk zetten. Gisteren draaide ik Third Eye Blind met Semi-Charmed Life dankzij Silke. En daar ging Gert op door met

Blind van Korn. Ja, van Third Eye Blind naar Blind. Zo simpel kan het zijn. De vraag is nu, wat zet jij in de kettingrokker na Korn en Blind? Stuur jouw suggestie door in de Willy-app. Dan draai ik hem straks. Willy.

0: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy app. Luister vanaf 18 mei naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut, met de pro van Profel, dat beloven wij.
2: Ah. Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
3: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
6: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
5: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 12 uur.
8: Goedemiddag. Het parquet van Antwerpen wil 2 Joodse rituele besnijders voor de rechtbank halen. Het noemt hun illegale besnijdenissen opzettelijke slag of verwonding met voorbedachte raden en een onwettige uitoefening van de geneeskunde. Dat blijkt na een onderzoek na een inval ongeveer een jaar geleden op 3 plaatsen waar illegale besnijdenissen zouden gebeuren. De zaak zorgde begin dit jaar voor veel ophef nadat de Amerikaanse ambassadeur Bill White ons land beschuldigde van jodenhaat. Ook deze beslissing noemt hij schandalig. Een vrouw uit Oudenaarde krijgt van 7 mannen een schadevergoeding nadat ze beelden van seksuele handelingen van haar hadden gedeeld. De rechtbank in Gent laat hen elk €500 betalen. De vrouw gaf enkel toestemming om te filmen, niet om de beelden te verspreiden. Diezelfde vrouw wordt toch verdacht van de moord op haar man 7 jaar geleden. Ze is daarvoor vrij onder voorwaarden. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land doet elke week overuren, gemiddeld zo'n 3 uur. Dat blijkt uit een onderzoek van softwarebedrijf ProTime. Structureel overwerken houdt wel risico's in, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
9: Zeker als u meer dan 55 uur per week gaat werken, dat ik het risico op hart- en bloedvataandoeningen, waaronder bijvoorbeeld de beroertes, op termijn gaat toenemen. We zien ook stressgerelateerde klachten toenemen en ook wat meer alcohol en drugs gebruiken.
8: Bij 1 op de 3 worden overuren trouwens niet bijgehouden. In amper 1/4 van de bedrijven kunnen werknemers al lonen vergelijken, terwijl dat vanaf volgende maand moet, dankzij de loontransparantiewet. In de meeste bedrijven is er dus nog werk, toont onderzoek van HR-bedrijf SD Works.
10: Het zal altijd aan de werkgever zijn om te bewijzen dat er geen discriminatie is. Dus het is echt belangrijk om een goed onderbouwd loonbeleid te hebben, om duidelijk te weten wat zijn mijn functieklassen, hoe zit mijn interne billijkheid in elkaar, ook om te weten hoe wil ik mij positioneren op die arbeidsmarkt. En zijn mijn loonschalen nog up-to-date?
8: Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus op woedt, mag dan toch niet aanmeren op de Canarische eilanden. De Spaanse regering had daar gisteravond uiteindelijk toestemming voor gegeven, maar de regionale leider van de Canarische eilanden overruled dat nu, omdat het niet duidelijk is of er gevaren zijn voor de volksgezondheid. De president eist ook een spoedoverleg met de Spaanse premier Sanchez. Op het schip stierven al 3 mensen. Voorlopig nog bewolkt met hier en daar wat regen. Deze namiddag wordt het droger. Het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag tot 23 graden. Maar ook kans op een bui.
0: Music Matters. Classics. Annelies Orie.

Geloof het of niet, maar gisterenavond heb ik een vuurtoren, een watchtower gespeeld. Jawel. Op dinsdagavond doe ik improvisatietheater. En we gingen iets doen. Een scène uit een of andere oorlog. En het ging over hoop en licht in de duisternis. Ik heb er dan niet beter op gevonden dan gewoon een vuurtoren uit te beelden.

live on YouTube. Altijd goed en zeker op een vrije woensdagmiddag. Dat lees ik alleszins in de Willy-app. Mensen vragen ook altijd wat ik hierna ga doen. Of ik dan frietjes ga eten met mijn kinderen en zo. Maar ik heb nog wel een beetje werk, hè. Eerst met de kettingrokker van zometeen. Zometeen L7 na Brian Ferry.

0: Pretend We're Dead van L7. Als je toevallig net aan het lunchen bent en je twijfelt, zou ik nog een dessertje doen zometeen? Die chocomousse ziet er wel heel lekker uit. Die koeken ook. Die vlaai van collega X, die jarig is ook. Ik zou zeggen doen. Want op 18 mei, dan beginnen wij hier aan de Willy Album 500. We eindigen op 29 mei met een finale live vanuit de Music Mania in Gent. En wat kun je dit jaar winnen tijdens die Willy Album 500? Je gewicht in vinyl. Dus een chocomousse op tijd en stond, wie weet, het kan helpen.
1: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratische elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Richie, citroen met framboos.
8: Richie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissen.
10: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
11: Xina.
10: Xina. Ja aan je dromen.
12: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
13: Amai, dat wordt vlammen.
12: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
14: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
15: Classics. Annelies Orrie.

0: De Kettingrocker.
1: Ja, ja, daar zijn we bij aanbeland. We gaan door op Blind van Korn. Wat kon je daar allemaal nazetten? Wel, Arnoud, die dacht aan deze.
2: Need my girl.
1: Het is al een mega stijlbreuk. I Need My Girl van The National. Hoe kwam hij daarbij? Wel, zegt hij, dat is lekker corny. Hoho, dit kon ook. Blinded by the Lights van The Streets. Ook een hele toffe. En dit ook, want als je blind bent en daarna niet meer, dan is dit misschien een leuke.

0: Jonathan, wat denk jij? Wat zet jij na Blind van Korn?
1: Na Blind van Korn had ik meteen gedacht aan No Rain van Blind Melon. Ja, daar had ik meteen aan gedacht.
0: Ja,
1: Melon the Blind.
0: Dus niet zo moeilijk. Ben jij ook een beetje aan het hopen op No Rain voor dit weekend? Heb jij grote plannen?
1: Wel, we mogen naar een doopfeest, dus dat zou wel leuk zijn mocht dat buiten kunnen doorgaan.
0: Ik heb een lentefeest, ik zit helemaal in jouw team. Wil jij dan ook alsjeblieft een klein beetje duimen voor No Rain?
1: Ja, duimen. Ik heb er twee, dus al dat kan ik.
0: Dat is goed, Jonathan. Geniet van No Rain van Blind Melon en dankjewel om mee te kettingrokken. Salut en geniet van topfeest.
1: Ja, dankjewel. Je ook, lentefeest.

Misschien moet ik dit op repeat draaien tot en met zaterdag. Voor iedereen die lentefeest, doopfeest, trouwfeest, whatever heeft. Zou dat helpen? Tegen dan zijn we helemaal crazy, denk ik. Maar op die Blind Melon en No Rain mag je doorlinken straks bij Roos in de Kettingrocker. Dit is Midnight Oil en Beds Are Burning.

0: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
2: Mannekes!
3: Pompie!
2: Ik voel me de max.
3: Wij ook!
4: Altijd als we in de gamma zijn.
3: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
4: Oh my god!
2: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
3: Die zijn nog verbeterd, hè?
4: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
3: Geven ze korting?
2: 30% op alle verf.
4: Dan pak ik 10 potten mee.
2: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
4: Ja, ja.
0: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
5: Profel.
6: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profiel.be.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
9: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Krijtvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
10: Krijtvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
12: Music Matters. Willy.

0: klein beetje extra energie om die middag nog door te komen. Foo Fighters en Everlong. Goedemiddag, Roos.
1: Hey Annelies, hoe gaat het?
0: Ja, het was nodig, die extra energie.
1: Ben jij een beetje moe wel? Oei, hoe komt het?
0: Ik heb gisteren mijn laatste les improvisatietheater van het jaar gehad. En natuurlijk zijn we daarna nog iets gaan drinken. Dus het was een beetje te laat, laten we het zo zeggen.
1: Oei. Heb je dan eigenlijk iets geleerd?
0: Dit jaar wil je zeggen?
1: Ja.
0: Ik vond dat één heel leuk om te doen. Maar heb ik iets geleerd? Ja, ik ben gisteren bijvoorbeeld een spin geweest.
1: Hoe beeld je dat in godsnaam uit?
0: Dus opdracht was, speel een scène in het thema thriller. Hè? Dus twee mensen komen op en die beginnen een soort van spooky verhaaltje. Ah ja, de titel was ook nog Het noodlot slaat toe in kamer 7.
1: Gaan we vooruit.
0: Dus die zijn zo die kamer aan het binnenkomen en zo. En die voelen al, er hangt iets in de lucht. En ik ben gewoon opgesprongen en ik ben als spin door de kamer gelopen en afgegaan.
2: Maar ja, maar dus zo op vier poten. Allee, ja, zo weet je wel,
1: maar
2: zo
1: die
2: brug,
1: heeft er 8, hè, Annelies.
0: Ja, die had ik te weinig, maar mensen had wel door. Achteraf was er wel iemand die altijd zei, ja, toen jij die krap speelde, ik dacht, ja, dat is een spin, godverdekker. Dus wat heb ik geleerd? Een spin spelen, Roos.
1: Ja, maar het was leuk. Het is het hele jaar.
0: Ik ben gisteren ook vuurtoren geweest. Dat ben ik eigenlijk al heel mijn leven, al sinds de kleuterklas. Maar
1: met je
0: gisteren
1: mooie
0: ook
1: rode
0: nog
1: haren.
0: Eens vuurtoren.

0: muziek mag draaien.
1: Ja, je bent ja, zelf nog zo even aan het nadenken. Maar van Brent van Nes,
0: ja.
1: Van Steek.
0: Ja, inderdaad.
1: Oh, mannetjes, ik heb dat laatste concert gezien van Steek.

0: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy app. Luister vanaf 18 mei naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music matters. Willy.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
2: Ah.
1: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
3: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle parfums, 10% korting en nog veel meer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
6: Check, check, check. Check de promo.
5: Aldi, altijd vers, altijd slim.
7: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 1 uur.
10: Goedemiddag. Het parket wil 2 Joodse besnijders vervolgen, omdat ze Joodse jongetjes zelf besnijden zonder arts erbij. En dat zijn opzettelijke slagen of verwondingen met voorbedachte raden, klinkt het. Tegen de wet hier. De beslissing volgt na een onderzoek na een inval ongeveer een jaar geleden op 3 plaatsen. De zaak zorgde begin dit jaar voor veel ophef nadat de Amerikaanse ambassadeur Bill White ons land beschuldigde van jodenhaat. Ook nu roept hij ons land op om de wetten over besnijdenissen aan te passen. Een vrouw uit Oudenaarde krijgt van 7 mannen een schadevergoeding nadat ze beelden van seksuele handelingen van haar hadden gedeeld. De rechtbank in Gent laat hen elk 500 euro betalen. De vrouw gaf enkel toestemming om te filmen, niet om de beelden te verspreiden. Diezelfde vrouw wordt ook verdacht van de moord op haar man 7 jaar geleden. Ze is daarvoor vrij onder voorwaarden. Goed nieuws uit de supermarkt. Boodschappen zijn vorige maand amper duurder geworden. Maar 1,18%, dat zegt consumentenorganisatie Testaankoop. Vooral zalm, aardappelen en diepvriesfritten werden goedkoper. Voor koffie en vlees betaalde je dan weer een pak meer. Voorlopig heeft de oorlog in het Midden-Oosten dus nog geen impact op onze winkelkars. Al waarschuwt Testaankoop dat dat binnenkort waarschijnlijk gaat veranderen. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land doet elke week overuren, gemiddeld zo'n 3 uur. Dat blijkt uit een onderzoek van softwarebedrijf ProTime. Structureel overwerken houdt wel risico's in, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
11: Zeker als je meer dan 55 uur per week gaat werken, dat ik het risico op hart- en bloedvataandoening, waaronder bijvoorbeeld beroertes, op termijn gaat toenemen. We zien ook stressgerelateerde klachten toenemen en ook wat meer alcohol en drugs gebruik.
10: Bij 1 op de 3 worden overuren trouwens niet bijgehouden. In amper een kwart van de bedrijven kunnen werknemers al lonen vergelijken, terwijl dat vanaf volgende maand moet, dankzij de loontransparantiewet. In de meeste bedrijven is er dus nog werk, toont onderzoek van HR-bedrijf SD Works.
12: Het zal altijd aan de werkgever zijn om te bewijzen dat er geen discriminatie is. Dus het is echt belangrijk om een goed onderbouwd loonbeleid te hebben, om duidelijk te weten wat zijn mijn functieklassen, hoe zit mijn interne billijkheid in elkaar, ook om te weten hoe wil ik mij positioneren op die arbeidsmarkt. En zijn mijn loonschalen nog up-to-date?
10: Voorlopig nog bewolkt met hier en daar regen. Deze namiddag wordt het droger. Fris ook, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw zonniger en droger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het weer warmer. Zaterdag tot 23 graden. Maar ook weer kans op een bui.
0: Music matters. Roos van Akker.
13: Niet alles kan altijd alright zijn, maar we gaan ervoor, hè. Goedemiddag.

Hey Willys, als ik vandaag iets minder vrolijk klink dan gewoonlijk, dan komt dat omdat een fijne oud collega van mij er niet meer is. Hans Otte is gisteren overleden, de kranten staan er vol van. Hij werd 55 en dan nog wel op dezelfde dag als Christophe Lambrecht. Dat komt binnen. Rust zacht, lieve creatieve Hans. Sterkte en heel veel liefs aan zijn familie en vrienden. De Black Pumas die zorgen voor meer dan een liefdesliedje.

voor als je het gemist hebt. Thomas, onze ochtendwilly, die heeft zijn trouwring ondertussen ook teruggevonden. Bah, zijn vrouw Tine eigenlijk. Dus de ring die hij nog maar sinds afgelopen zaterdag had, was hij na een paar dagen al kwijtgeraakt tijdens het maaien van zijn gras. Maar gelukkig is de ring weer terecht en mag je Thomas weer een

0: dit Don't Wanna Dance Anymore van Hideous en de Magnificent Seven, die passeren zo meteen.
1: Willy presents Blue Spear, het gezelligste festival in Vlaanderen. Van 22 tot en met 24 mei. Met onder meer Jake Buck, Daan, Kaleo en Skeps. Tickets en info bluespear.be.
2: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap.

0: dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Auto 5.
3: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
2: Auto 5.
4: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Vintro.
7: Ik ben Leo, Vintro bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
8: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
7: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
8: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
9: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
10: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
11: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
10: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

De nieuwe single die je vandaag mag beoordelen komt van Brent Van Este. Inderdaad, de man die de drijvende kracht is achter de band Steak. Hij komt in juni met het derde en laatste deel van zijn solo-trilogie. Freedom to Disappear heet de eerste single van dat nieuwe derde solo-album van Brent Van Este. Hij zingt over de geruststellende gedachte dat je altijd in je hoofd even kunt en mag ontsnappen aan de malle molen die het leven soms kan zijn. Nu, wat is jouw mening over deze Freedom to Disappear, de allernieuwste solo-single van Brent Van Este?

eens kijken in de app wat je hebt gestuurd over Freedom to Disappear van Brent van Esten. Doet hij goed? Het is leuk, dat vindt Filip. Tabo vindt het een goed specie-nummertje. Ocarina wil het nog vaker horen op Willy. Tom is minder enthousiast. Die stuurt zelfs in het Engels. Hope this song disappears, schrijft hij. Thomas, die vindt het dan weer goed. Zalige sfeer, zalige gast. Absoluut waar, Thomas. Manu vindt het een beetje saai. Allee, opnieuw, schrijft hij erbij. Annie, die had het wel wat steviger verwacht. Ik mis die rauwe power van Steak. Ja, het is hem solo, hè? Het is Brent solo. Jonathan vindt het dan weer fantastisch. Schone sfeer, steekt er echt wel bovenuit. En wel, dank je voor je mening. Brent van Estes, derde en laatste deel van zijn solo-trilogie Collection of Goodbyes, Escapade 3, komt op 19 juni uit. Morgen treedt hij op in het Wilde Westen in Kortrijk en op 26 mei in de Cactus Club in Brugge.

0: 14 mei naar de Willy Album 500 en win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle geschenksets 1+1 gratis en nog veel meer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
8: Ixina.
7: Ixina, ja aan je dromen.
0: Willy. Music matters. Roos van Akker. Oh.

EMF en Unbelievable. Over 2 weken, vanaf 18 mei, dan gaan we hier op Willy weer van de album 500 doen. Dan lijsten we met grote graagte jouw favoriete rockplaten weer op. Je kunt nu al stemmen op jouw lievelingsalbums. Dat kun je via de app of via onze site. En dan vanaf 18 mei is het luisteren geblazen naar waar jouw parels van albums terechtgekomen zijn. En je zal je gewicht in vinylplaten kunnen winnen. Dat wordt veel boterhammetjes eten vanaf nu. Ideaal om er vandaag mee te beginnen, want het is anti-dieetdag vandaag.

Mambrood en Saturday Night. Vorige week kwamen Sylvie Kreusch en Romeo Elvis nog langs hier in de studio om hun WK-lied voor onze Rode Duivels voor te stellen. Kiss the Grass heet het. En er zit een knipoog, een klein dui, zei Romeo Elvis zelf, naar wat zijn pa ooit heeft gemaakt bij Ali Ali. Want Serge van Laken, Marca, die speelde bas bij Ali Ali. Kiss the Grass.

0: presents Grensrock, het gratis festival in Menen. Op 26 en 27 juni. Met onder meer Daan, Jasper Steverlink, Boskat en Oproer. Grensrock.be.
1: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
4: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
3: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
6: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
7: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 2 uur.
8: Goedemiddag. De Amerikaanse ambassadeur Bill White noemt de vervolging van 2 Joodse besnijders een schandelijke smet op België. Nu bekend raakte dat het parket van Antwerpen hen wil vervolgen. White wil dat ons land de wetten over besnijdenissen aanpast, politiek journalist Cara Latré.
9: Dit is gewoon de opdracht van president Trump: invullen, doen wat Trump vraagt. Zij zien Europa als een bijzonder zwak continent dat geen waarden, geen ideeën heeft. En ze vinden dat ze zich gewoon mogen moeien en hun ideeën hier mogen opleggen. En zeker opkomen voor een grote bondgenoot Israël. Ze voeren daar samen een oorlog mee, daar in het Midden-Oosten.
8: In februari werd White nog op het matje geroepen omdat hij zich niet moest moeien in deze zaak. Maar dat heeft dus weinig indruk gemaakt. Ook buitenlandminister Prevot haalt uit naar de ambassadeur. Hij is ook nu weer niet te spreken over de kritiek op ons land. Op X schrijft hij dat die ongepast is en dat het gedaan moet zijn met de karikaturen. Hij vraagt Bill White opnieuw om zich niet te bemoeien met het gerecht in ons land. 3 zieke passagiers van het Nederlandse cruiseschip waar het hantavirus op woedt zijn geëvacueerd. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De 3 worden nu naar Nederland overgebracht. Al zeker 8 mensen raakten ziek op die cruise. 3 van hen hebben positief getest op het hantavirus. In totaal zijn er al 3 doden gevallen. Het wordt droger deze namiddag. Hier en daar is er wel nog kans op een bui. En het is ook fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag tot 23 graden. Maar ook wel weer kans op een bui.
7: Music matters.

Hey, goedemiddag. Goed dat je er weer bij bent. In de platenkast vandaag voor jou R.E.M., Gorky en Nick Cave. Vooral goede muziek dus, daar kun je zeker van zijn hier op Willy. En het kan niet op, hè, want dit is David Bowie met Absolute.

Linkin Park en Let You Fade. Het wordt moeilijk op 28 juni om te beslissen waar je naartoe moet gaan als je fan bent van Linkin Park. Want zij spelen dan op Werchter Park Live. En diezelfde dag staat Nick Cave op Live is Live in Antwerpen. Dit is hem met zijn bad seeds, zijn slechte zaadjes en zijn

0: Ik vraag me dan altijd af waar hij gezeten heeft met zijn hand. Goed, sorry. R.E.M. hoor je zo meteen met een van hun beste songs.
1: Mannekes!
2: Pompie!
1: Ik voel me de max!
2: Wij ook!
3: Altijd als we in de gamma zijn!
2: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
3: Oh my god!
1: Ziet die nieuwe potten Gamma Superieur verf?
2: Die zijn nog verbeterd, hè?
3: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
2: Geven ze korting?
1: 30% op alle verf!
3: Dan pak ik 10 potten mee!
1: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
3: Ja, ja!
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
6: Amai, dat wordt vlammen.
5: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
7: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
8: Gelukzakken?
7: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
8: Ah, chansaars.
7: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
10: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
9: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
11: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu heren sneakers al vanaf €14,99.
14: Van Haren, Van Haren.
13: Omdat we van schoenen houden.
15: Knaldi.
16: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
17: Check de promo.
16: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
18: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
19: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
20: IKEA.
19: Voorwaarden op IKEA.be.
21: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
22: Love to see you shine.
23: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

De band Bleach 93 stond nog geen maand geleden in de AB. Ze speelden daar in het voorprogramma van Dead Letter. Eind deze maand spelen ze ook nog in het Trefpunt in Gent. En Bleach 93 komt oorspronkelijk uit Dublin. Maar de vierkoppige band is intussen verhuisd naar Engeland. Volgende week komen ze met hun debuut-EP. En dit zal erop staan. Underrated. Bleach 93.

Als je alles graag op onze kosten naar een festival gaat, dan heb je geluk. Gisteren kon je hier nog tickets winnen voor Vestrock in Hulst. En morgen, dan mag ik je blij maken met heel wat tickets voor Bluespeer. Daar komen onder andere Zornik, Admiral Freebie, The Skeps, Daan, Portland en Lenny naartoe. Op 22, 23 en 24 mei. Morgen hier te winnen.

at the bottom.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Fintro.
4: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
3: Fintro.
5: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
4: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
6: Willy.
7: Music Matters.
6: Roos van Akker.

Mooie Molly van Gorky. Nog een nieuwe schakel zoeken we ook voor onze muzikale ketting, de Kettingrocker. De laatste tot nu toe die Jonathan heeft toegevoegd bij Annelies was Blind Melon en No Rain. Wat mag er dan weer volgen voor jou? Misschien iets met fruit, met melon of met rain? Stuur het me maar in de app graag.

Met die geweldige frontzangeres Rabir Hamam, Hikti en Bowie's Pressure. Meer dan de moeite om live aan het werk te zien. Ze komen naar bed, best wat festivals in ons land ook deze zomer. En morgen speelt deze band in Berlijn. Dus stel dat je daar toevallig in de buurt bent. Wie weet, valt er nog iets te regelen. De Undertones en Teenage Kicks.

0: Met de War on Drugs en Lost in a Dream. Naar het nieuws van 3 uur.
1: Alles is leuker met 2. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister vanaf 18 mei naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
3: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle parfums, 10% korting en nog veel meer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
8: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% btw of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
9: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 3 uur.
0: Goedemiddag. Buitenlandminister Maxime Prévot haalt opnieuw uit naar de Amerikaanse ambassadeur Bill White. Aanleiding is zijn kritiek op ons land. White noemt de vervolging van 2 Joodse besnijders een schande. En hij wil dat ons land de wetten over besnijdenissen aanpast. Politiek journalist Karel Latré.
11: Dit is gewoon de opdracht van president Trump. Invullen, doen wat Trump vraagt. Zij zien Europa als een bijzonder zwak continent dat geen waarden, geen ideeën heeft. En ze vinden dat ze zich gewoon mogen moeien en hun ideeën hier mogen opleggen. En zeker opkomen voor een grote bondgenoot Israël. Ze voeren daar samen een oorlog mee, daar in het Midden-Oosten.
0: Prévot roept Bill White nog maar eens op om zich niet te bemoeien met het Belgische gerecht. In februari riep hij White daarvoor ook al eens op het matje. In een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen woedt een zware brand. Er is ook enorm veel rook. Daarom vraagt de gemeente om ramen en deuren gesloten te houden. De 3000 varkens die in de stal aanwezig waren, zijn allemaal om het leven gekomen. Volgens de burgemeester is de brand wel onder controle en is er geen asbest vrijgekomen. Hoe het vuur is ontstaan, is nog niet bekend. Schepen kunnen weer veilig door de straat van Hormuz varen, dat zegt Iran. Dat kan nu omdat de VS zijn Project Freedom heeft opgeschort. Daarbij begeleidt het Amerikaanse leger schepen door de zeestraat en dat was tegen de zin van Iran. Amerikaans president Trump zette de operatie al na 2 dagen tijdelijk stop om de vredesonderhandelingen met Iran alle kansen te geven. Intussen dreigt hij met nieuwe intense aanvallen op Iran als er geen akkoord komt. Veel wolken nog deze namiddag. Lokaal zijn er opklaringen en hier en daar kan er nog een bui vallen. Het is wel fris bij zo'n 13 graden. Morgen is het droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden.
1: Willy. Music Matters.

Jepla, hey girls and boys, welkom bij Willy en een heel goede middag. Het is echt zo'n plaat om vrolijk van te worden, hè? Girls and Boys van Blur. Dat kun je misschien wel gebruiken vandaag. Nog van dat dan maar, liefst zelfs. Dit hier zijn de Kaiser Chiefs. I predict.

0: Kettingrocker.
1: Wat stel je allemaal voor om als nieuwe schakel aan Blind Melon en No Rain te hangen? Isaac wil van Blind Melon naar Guns N' Roses, naar November Rain. Want Shannon Hoon, de zanger van Blind Melon, doet ook mee op Don't Cry van Guns N' Roses. Wim moest daar ook aan denken. Peter bouwt verder op de Melon met Melancholy and the Infinite Sadness. Ah, van de Smashing Pumpkins. Speel 1979, stuurt hij. Goed plan, doen we niet, Peter. Bjorn dacht aan CCR. Creedence Clearwater Revival met Who'll Stop the Rain. Devin gaat van No Rain naar Lazy Sunday van de Small Faces. Van regen naar zon is dat eigenlijk, hè? Lazy Sunday. Stijn dacht aan Holiday in Cambodja van de Dead Kennedys. Uit het album Fresh Fruit for Rotting Vegetables. Wouter denkt aan de Banana Queen van Zita Schoen. Zo lang geleden dat ik die gehoord heb dat de banaan al beschimmeld is, schrijft hij erbij. Frank dacht aan de Lemonheads met Mrs. Robinson. Django wil dan weer naar Duffy met A Rain on Your Parade. Dirk uit Haag, zijn suggestie is Nano Rain van Blind Melon. Rain van de Colts, mooi. Dries uit Scherpenheuvel, Zichem, die dacht aan Jolien van Dolly Parton. Hij schrijft erbij van Melons gesproken. Smiley. Haar ogen, hè? Bedoelt Dries waarschijnlijk. Saskia wil van Rain naar Rainbow met Since You've Been Gone. Jonathan dacht dan weer aan Strawberry Fields Forever van de Beatles. Allemaal mooi. Maar Dirk uit Duffel die schrijft, als het niet regent, dan schijnt meestal de zon, hè? En we wachten toch allemaal op de zon, denk ik. Of zoals Bruce Springsteen zegt, waiting on a sunny day. Ja, voilà, die doen we. Dankjewel, Dirk.
0: De Kettingrocker.

0: galoppeerde een Wonder Horse voorbij met een rope. Zometeen krijg je Radiohead met Street Spirit.
1: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. Twee weken lang. Twee tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister vanaf 18 mei naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music matters. Willy.
2: Mannekes.
3: Pompie.
2: Ik voel me de max.
3: Wij ook.
4: Altijd als we in de Gamma zijn.
3: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
4: Oh my god.
2: Ziet die nieuw potten Gamma Superieur verf?
3: Die zijn nog verbeterd, hè?
4: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
3: Geven ze korting?
2: 30% op alle verf.
4: Dan pak ik 10 potten mee.
2: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
4: Ja, ja.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
7: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
6: Voor de volle 100% met de Pro van Profel. Beloofd.
7: Ah.
6: Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
8: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
9: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
10: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
9: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
1: Willy. Music matters.

Bent van de Hooy is onze classics artiest deze week bij Annelies. Want hij is afgelopen zondag 50 jaar oud geworden. Hij is ook van het mooie jaar 1976. Heeft zijn band als pop ook weer uit de kast gehaald sinds vorig jaar. En dit is zijn nieuwste single, Different Class.

My Sharona van der Neck. Goed tijdschrift ook. Mesker en Mees staat voor je klaar. Ze heeft samen met Pieter van Dessel van Marble Sounds onlangs nog de soundtrack geschreven en gemaakt voor de fictiereeks How to Kill Your Sister van Pedro Elias en Evelien Broekaert. En het resultaat mocht er zeker zijn. Mesker en Mees.

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PNV.
2: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, ik ben een meld.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
4: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
8: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
11: Laat het zien zijn.
12: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
13: Amai, dat wordt vlammen.
12: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
14: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis en alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin al vanaf €27,99. Mis het niet.
16: Van Haren, Van Haren.
15: Omdat we van schoenen houden.
17: Medi-market.
18: Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
19: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
20: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
21: IKEA.
20: Voorwaarden op IKEA.be.
22: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
23: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
22: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
24: Really, music matters.

0: Van Halen en Why Can't This Be Love? Ja, Wim. Why Can't This Be Love?
1: Ja, wel, ja, maar, nee, maar moeten we het daar eens over hebben eigenlijk?
0: Ja.
1: Hey, Why Can't This Be Love eigenlijk?
0: Ik zal mijn boekje erbij halen.
1: Ja, pak het boekje. Ja. Ja.
0: Maar heb je het gehoord? Ze gaan binnenkort...
1: Ja, ik heb het gehoord. Ah, wat?
0: Ah, nee, ze gaan toiletpapier rollen zonder karton in het midden op de markt brengen.
1: Hoe lang zit ik hier nu op? In 1 minuut?
0: Nog niet.
1: Is dat toch werkelijk niet geloof? Ik denk, de luisteraars zouden dat unaniem met mij eens zijn. Hoe kan dat toch? Dat ik elke... Kijk, ik draai niet mee je ogen. Dat ik elke dag, als ik bij u binnen zit, na 1 minuut dat over kak gaat.
0: Maar ik heb het vanmorgen gehoord bij Thomas en Sien.
1: Ja, allee, vertel. Wat is
0: en die hadden het erover.
1: Ja. En wat was het ook alweer?
0: Ja, hoe blijft dat dan mooi op een rolletje, zonder rolletje, dat papier? Dat, ik ben eigenlijk niet mee.
1: Nee.
0: Maar goed.
1: Kijk daar maar eens over na dan.
0: Ja, Thomas vertelde ook vanmorgen dat hij dat kartonnen rolletje alles durfde te gebruiken als schepje. Dat hij dat heel handig
1: schepje?
0: Vindt.
1: Schepje?
0: Ja.
1: Huh?
0: Ik
1: maar waarom heeft die moet hij zijn kak scheppen?
0: En wel, ik weet niet hoe. Sien was een beetje geschrokken,
1: schepje.
0: Herinner ik mij. Maar
1: schept hij dan zijn kaka uit het... Ik snap wel niet waarom dat hij dan nu als schepje dan...
0: Ik denk als er iets blijft hangen of zo, dat het makkelijker is dan met
1: Thomas
0: papier.
1: Ook wel heel raar. Je zet ook zijn ring kwijtgeraakt terug. Heel raar.
0: Ja?
1: Heel raar. Maar sympathieke collega.
0: Ja.
1: Een beetje raar. Soms, hè. Goed. Even, ik heb dat wel, eerlijk gezegd, dat met wat je zegt zonder rolletje, ik ken dat van in andere landen. Vietnam, waar we net waren... Volgens mij is dat daar zo.
0: Ah.
1: Ja, Japan niet.
0: Nee.
1: As you know.
0: Kijk, hier.
1: Wat?
0: De wereldburger.
1: Ja. Als hij weet wel wat die Japan niet is.
0: Ja, zwaar. Ik heb thuis een douchetoilet.
1: Ah, wel, dat wil ik zeggen.
0: Ja.
1: Daarom.
0: En als ik alles last heb van plakkak.
1: Oh,
0: like your wiping and marker, dan is dat met water, hè. Dat helpt.
1: Als je een normaal gesprek hebt, dan niet over plak. Over echt. Hè? Ja.
0: Wat is kunst? Laten we het ons daar eens over hebben.
1: Ja, laten we het ons daar eens over hebben, Roos.

0: presents Grensrock, het gratis festival in Menen. Op 26 en 27 juni. Met onder meer Daan, Jasper Steverlink, Boskat en Oproer. Grensrock.be.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle geschenksets 1 plus 1 gratis en nog veel meer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
7: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
9: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
10: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 4 uur.
11: Goedemiddag. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is uitgebroken wil zaterdag aanmeren in het Canarische eiland Tenerife. De rederij heeft daarvoor een aanmeerverzoek ingediend bij een haven daar. Dat melden Spaanse media. Er is heel wat te doen over het aanmeren van het schip. De lokale autoriteiten weigerden dat uit vrees voor besmettingen. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid zegt nu dat alle opvarenden vanuit Tenerife gerepatrieerd zullen worden. Er is nu al sprake van 8 mogelijke besmettingen op het schip. Er kwamen ook al 3 mensen om het leven. Intussen zijn ook 2 vliegtuigen vertrokken die 3 mensen evacueren vanuit Caverdië naar Nederland. In een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen woedt een zware brand. Er is ook een enorme rookpluim zichtbaar. Journalist Nathalie Dijk is ter plaatse.
12: Even werd er gevreesd dat er asbest was vrijgekomen, maar de gemeente Temse heeft ondertussen bevestigd dat dat niet het geval is. De loods is nog maar enkele jaren geleden gebouwd en helemaal asbestvrij. De gemeente bevestigt ondertussen wel dat de brand onder controle is, dat er ook geen slachtoffers zijn gevallen, behalve 3000 biggen.
11: Die waren in de stal aanwezig op het moment van de brand. De gemeente vraagt om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe het vuur is kunnen ontstaan is nog niet bekend. In Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij een Israëlische luchtaanval. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Er raakten ook 5 mensen gewond. Israël had eerder vandaag de inwoners van verschillende steden en dorpen opgeroepen om te evacueren. Er geldt nogthans een staakt het vuren tussen Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Maar beide partijen schenden dat. Veel wolken nog deze namiddag. Lokaal zijn er opklaringen en hier en daar kan er nog een bui vallen. Het is wel fris bij zo'n 13 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag tot 23 graden.
13: Ja. Oké, laat mij allemaal gerust. Mopje, hè.
14: Hey, this is rock and roll.
15: It's showtime.
0: Wim Oosterlink.
13: Geen slachtoffers behalve 3000 biggen. Misschien moeten we onze manier van spreken nog wat aanpassen als het over dieren gaat.

Tanja stuurde, ik wou het ook net sturen. Ja, mijn hart brak, stuurt ze. Ja, echt dat toch? Geen slachtoffers. Behalve 3000 biggetjes die omgekomen zijn in die brand. Dan moeten we toch een andere manier van spreken voor ontwikkelen. Of zo. Ik vind dat wel, ja, het is een beetje raar. In mijn hoofd, klopt het niet. Daarnet op de bus, ik stapte uit de bus, net hier, veel voor, stond er een vrouw met een koets, zo'n dubbele koets, met twee kinderen naast elkaar in de koets. En die kinderen waren allebei aan het krijsen, alsof de wereld ging vergaan. Maar op zo'n manier dat je, als je keek naar die kinderen, denk je van, ja, maar dit kind is aandacht aan het zoeken. Er is niet echt een enorm probleem. Ik heb ook twee kinderen. Ik zie het precies een beetje. Ze zijn niet aan het ween, gewoon aan het krijsen. Enfin, die kinderen waren ook 6 en 7 jaar oud. Denk ik, dacht, Jesus, wat moeten die nog in een koets? Laat die stappen, boodschappen dragen. Het zal rap gedaan zijn met krijsen. Swat, mijn oren zijn kapot gekrijsd, dus het kan zijn dat het luid staat op de radio vandaag. Oké.

Waar is die barbecue? Vraagt Jeroen. Ik heb het nieuws gemist. Ah, kom, jongen, echt. Volgens Steven rijdt een koets in Brugge. Moet ik niet zeggen koets, maar moet ik zeggen buggy. En als er biggetjes in zitten in de koets, varkens, wat dan? Niemand wil plakkak. Ja, net met Roos ging het over plakkak, maar we gaan dit onderwerp afsluiten. Hè, tot het volgende gesprek met Roos van Akker, dan zal het daar snel weer over gaan. In deze avond Spits van Willy, filmtickets te winnen in Free Willy voor de nieuwe film Mortal Kombat 2. Dat is straks om 4:15. We spelen Zoek de Artiest in de Woordenmist, muziek van Mauro en van T-Rex. En eerst Lenny, die van Compact Disc Dummies. Dit heet

0: Lenny Lenny, voilà, met Tambourine. Bij Willy, Willy, Willy, Willy, Willy. Lenny op Willy, Lenny, Lenny op Willy, Willy. Goed. Zeg, zometeen wie het nieuws over de Rolling Stones gemist heeft. Ik zal zometeen nog even een fragmentje van hun nieuwe single laten horen. En er is ook nieuws, muzikaal nieuws over Paul McCartney zometeen.
1: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy app. Luister vanaf 18 mei naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
3: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy? Bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
6: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
5: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: is woensdag vandaag, maar het voelt echt zo... Het voelt als... als dinsdag.
1: Voor mij, hè?
0: Het is precies zo van, dat gaat je precies niet vooruit. Maar het zal hem eigenlijk, denk ik. Hè? The National met I Need My Girl. Het is 4:55. Wat zat er in nieuws vandaag toen je zo hard aan het werken was, of aan het luieren, of niks aan het doen? Ken u? Hè? Dat horen en zien je verging en je alles van de actualiteit gemist hebt. 3 dingen. 1. Het parket van Antwerpen heeft beslist dat ze 2 Joodse mannen gaan vervolgen die illegaal jongetjes besnijden. De Amerikaanse ambassadeur in ons land, die zich helemaal nergens mee te moeien heeft, vindt dat schandalig. Oké, meneer, dank u voor uw mening. Dag, groetjes. 2. De Rolling Stones hebben gisteravond in New York tijdens een grote show hun nieuwe album voorgesteld. Hun 25ste. Dat gaat Foreign Tongues heten, wisten we al. Op het album doet Paul McCartney mee. En ook Steve Winwood. En ook Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers, de drummer, doet mee. En ook Robert Smith van The Cure zal te horen zijn op een nieuw album van de Rolling Stones. En de nieuwe single, de eerste single, hebben ze ook laten horen. U komt vanmorgen ook al bij Thomas en Sien horen in The Stars. Dit is een stukje...

en eerlijk klinkt super eigenlijk. Man, die riffs zijn weer echt zot. Ongelooflijk. In the Stars komt er een nieuw album, Foreign Tongues, van de Rolling Stones. Het album verschijnt op 10 juli. En ook Paul McCartney zelf heeft details over zijn nieuwe album bekendgemaakt. Dat heet The Boys of Dungeon Lane. Er staat een duet op met zijn Beatles-collega Ringo Starr, Home to Us, heet dat nummer. En ook Chrissy Hynde van The Pretenders en Charlene Spiteri van Texas zullen te horen zijn op dat album. The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney verschijnt op 29 mei. Na elkaar bij Willy.

0: Mauro heeft onlangs bekendgemaakt dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. En gisteren heeft hij een nieuwe plaat aangekondigd. Unspecular Times. Nee, wat zeg je nu? Unspectacular Times. Al die nieuwe albums, hè? Hey. Goed, gelukkig is er een raadselke van Timmy.
1: Dat binnenkomt. Ja, maar ja, zaten we hier met al dat albumnieuws. Nee, Timmy stuurt het bekende raadsel, maar blijft goed.
0: Waarom spelen de Beatles geen poker? Ah ja, ik ken dat als waarom manielen, kunnen de Beatles niet manielen? Of talloze andere variaties mogelijk? Waarom spelen de Beatles geen poker? Want Paul McCartney blijft een topper. Blijft een topper. Kijk, het is 5:08. Het voordeel vandaag van de opgave van zoek de artiest in de woordenmist zometeen is dat het totaal niet vergezocht is.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 cm dik aan €24,99.
4: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd
2: voordelig. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ik ben de Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft, van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
9: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
8: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
10: Wim Oosterlink.
11: Niveau 0, hè.

0: de Mens met Jeroen Brouwer schrijft een boek. 16:45. Media nieuws. Ted Turner is overleden. Ted Turner is de man die ooit CNN oprichtte in Amerika. Hij is vandaag overleden. Ted Turner, hij is 87 jaar geworden.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Oké, we spelen Zoek de artiest in de woordenmist. Ik zeg een zin. Als je goed luistert, kan je heel goed vandaag kan je daar de naam van een artiest of een groep in herkennen. Stuur die naam via de Willy-app. Je kan daar wel niks mee winnen. Wacht, ik ben even kwijt welke groep wordt dat. Het was een groepje. Wacht. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, het is totaal niet ver gezocht. Oh my god. Dit weet niemand. Oké, allez, kom. We gaan ervoor. Doe allemaal uw best. Hè, wie weet, is er toch iemand die het weet. Allez, stuur via de Willy app als je de groep in de groep herkent. Oh my god. Oké. Okay. Het gaat over dus, twee mensen met allebei een luipaard. Logisch, hè? Dagelijkse situatie. Goed, komt ie. Mijn luipaard... Sorry. Mijn luipaard heeft het liefst dat je hem in het midden aait. Oei, luipaard wil precies dat je eraf blijft. Klinkt precies als een slechte mop van Jacques Vermeijeren, maar niks is minder waar. Goed, nog eens. Weet je, misschien moeten we gewoon stoppen en plaatjes draaien vandaag. Mijn luipaard heeft liefst dat je hem in het midden aait. Oei, luipaard wil precies dat je eraf blijft. Nee, het is niet Iron Maiden. Nee, toch niet. Alle dramatische, slechte opgaves is dit toch wel alweer een toppertje, dames en heren. Oké, nog één keer. Goed luisteren. Hè? Nu ga ik hem goed ga proberen goed te doen. Want het is echt moeilijk. Oké, komt-ie. Mijn luipaard heeft het liefst dat je hem in het midden aait. Oei, luipaard wil precies dat je eraf blijft. Voilà. Welke groep zit verborgen in de woordenmist? Duidelijk. Stuur het antwoord via de Willy-app.
2: Tearing our pages past the centerfold, the story is contagious. I'm drinking twice as much when I am not home. Thinking twice.

0: Sometimes I'm feeling better alone, it's alright. Don't have to pick up the phone if it's nothing, or if it's Sunday.
1: Iskander Moon is zijn naam, Belgisch. Het nummer heet Berlin. Schoon naam,
2: maar. Zoek de artiest in de woordenmist.
1: Ik krijg een raar antwoord. Dag Nancy uit Herentals. Nancy, goedemiddag. Jij wist het, jij hebt dat gevonden, of wat? Echt waar, ik word zot. Maar dat ik nu echt niet zien komen dat iemand dat ging weten.
3: Nee,
1: want jij ook niet precies.
3: Goed,
1: ja, maar ik krijg ook echt rare dingen binnen. Dus Dirk stuurt ZZ Top. Maar ZZ Top, dat zit daar toch totaal niet in. Def Leppard sturen verschillende mensen. Maar Def Leppard, omdat luipaard, maar Def Leppard, dat is, je moet de groep herkennen in de woorden. Hè. Yves stuurt, what the fuck? Ja, oké. Wacht, ik zal hem nog eens doen. Hè. De zin, heb je lang moeten denken, Nancy, eigenlijk?
3: Eigenlijk niet.
1: Nee?
3: Oh, sorry,
1: maar alleen niet genoeg. Oké, ik ga hem nog een keer doen. Hè. Dus de zin was, mijn luipaard heeft het liefst dat je hem in het midden uit. Oei, luipaard, precies dat je eraf blijft. Wat echt een totale, dagelijkse, herkenbare situaties, zoals eigenlijk dagelijks meemaken. Welke groep heb je ontdekt in de woordenmist, Nancy? Nu gaan veel meer mensen echt denken van, wat komt er nu in godsnaam? Zeg het maar, Nancy.
3: Ja, stel je voor. Midnight Oil, dacht ik zo.
1: Dat gem in Midnight Oil, luipaard. Yeah. Midnight Oil. Mm-hmm. Ja, goed, Midnight Oil. Ja, tuurlijk wel. Maar logisch, tuurlijk wel. Maar je doet alsof dat echt gewoon twee keer niks was. Maar dat was echt super moeilijk. Officieel. Nancy, ik ga je nog één vraag stellen voor wij afscheid nemen. Nancy, en...
3: Ja?
1: Wat, besef je wel, wat heb jij nu eigenlijk gewonnen, Nancy?
3: Niks
1: te kloten! Wow, zeg maar. Is er daar gezelschap in huis bij u? Of
3: nee, nee.
1: Ik ben gewoon heel blij om dat eindelijk iets te kunnen zeggen. Ja. Precies. Nancy, fijne avond. Tot de volgende.
3: Salut! Dankjewel. Ja,

0: presents Grensrock, het gratis festival in Menen. Op 26 en 27 juni. Met onder meer Daan, Jasper Steverlink, Boskat en Oproer. Grensrock.be.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: Italië in Brunet. Ga met ons mee en voel je net een echte Willy.
1: Ga in oktober met ons mee naar Zuid-Tirol in Italië. Boek je Willy Escape op willy.radio.
0: Ga met ons mee.
1: Actie gegarandeerd zonder verhulstjes.
2: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
3: wegwijzer.
2: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
4: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 5 uur.
8: Goedemiddag. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken wil zaterdag aanmeren in het Canarische eiland Tenerife. De rederij heeft daarvoor een aanmeerverzoek ingediend bij een haven daar, dat melden Spaanse media. Er is heel wat te doen over het aanmeren van het schip. De lokale autoriteiten weigerden dat uit vrees voor besmettingen. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid zegt nu dat alle opvarenden vanuit Tenerife gerepatrieerd zullen worden. Er is nu al sprake van 8 mogelijke besmettingen op het schip. Er kwamen ook al 3 mensen om het leven. Intussen zijn ook 2 vliegtuigen vertrokken die 3 mensen evacueren vanuit Kaapverdië naar Nederland. De brand in een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen is zo goed als volledig geblust. Dat bevestigt de brandweer.
9: De brandweer zal zeker nog een tijd ter plaatse blijven om heropflakkeringen te voorkomen. Het dak is nu ook volledig ingestort, dus het zal nog wel een hele klus zijn om de opruimingswerken tot een goed einde te brengen. Wij zijn nu ook in afwachting van de verzekeringsmakelaar van de eigenaar en ook van de branddeskundige om een onderzoek te starten naar de oorzaak van de brand.
8: Er is geen asbest vrijgekomen. Er was wel enorm veel rookontwikkeling. Alle 3000 biggen die aanwezig waren in de stal overleefde de brand niet. In de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe is het monument van wieler-icoon Eddy Merckx vernield. Vandalen rukte het hoofd van het kunstwerk af. De gemeente dient nu klacht in en gaat camerabeelden bekijken om te zien wie erachter zit. Het monument werd in 2019 ingehuldigd, 50 jaar na de eerste eindzege van Merckx in de Tour de France. Iran bekijkt het nieuwe Amerikaanse vredesvoorstel. Dat heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. In dat nieuwe voorstel staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten stillegt. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. Amerikaans president Trump liet al weten dat de VS opnieuw met bombardementen start als er geen akkoord komt. En in Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij een Israëlische luchtaanval. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Er raakten ook 5 mensen gewond. Israël had eerder vandaag de inwoners van verschillende steden en dorpen opgeroepen om te evacueren. Er geldt nogthans een staakt het vuren tussen Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah in Libanon. Maar beide partijen blijven het schenden. Veel wolken nog deze namiddag. Lokaal zijn er opklaringen en hier en daar kan er nog een bui vallen. Het is wel fris bij zo'n 13 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden.
10: Fris aan de vis, zeggen we niet in het nieuws.
11: This is rock and roll.
10: Oosterlink. Tickets voor de nieuwe film Mortal Kombat 2. Zometeen in Free Willy. Goedemiddag.

voelt helemaal als woensdag, al heb ik geen idee wat dat in godsnaam zou mogen betekenen. Dat het voelt als woensdag. Coldplay met de hardest part in de avondspits van Willy. Welkom. Samen onderweg van het werk naar huis. Dit uur hoor je Simple Minds en de gitaar van Lenny Kravitz. Ik vind zo een van de nummers dat ik straks ga draaien, een van de nummers waarin zo zijn gitaarspel echt gewoon zo geweldig goed is. En zometeen filmtickets voor de nieuwe film Mortal Kombat 2 die vandaag in de cinema komt. En kijk eens dit, ex-Willy Belofte, Yen. Dit is Wild Child.

0: Wild Child van Jen. Hendrik uit Oosterzeel stuurt via de Willy App een bericht dat ik niet begrijp. Die quizbedenker bij jullie verdient bonuspunten. Welke quizbedenker, Hendrik?
1: Free Willy.
0: Waar heb je het over? Nou goed, zeg Free Willy. Als er iets te winnen valt, is hier in Free Willy. We zijn bijna 4:15. Je kan nu een duo-ticket winnen voor de nieuwe film Mortal Kombat 2. Na dat videospel, hè. Met Carl Urban in de hoofdrol. Ik heb 5 duo-tickets voor in een Kinepolis naar keuze. Kan je dus naar die film gaan kijken. Oké. Okay. Dus wil jij naar de nieuwe Mortal Kombat film gaan kijken? Goed luisteren en gokken. Dat zal gokken zijn, denk ik. Oké, ik ga meer keuzevragen stellen met 3 of misschien 2 meer mogelijke antwoorden. Ik laat je zo meteen een stukje van de trailer van de film horen. En jij moet raden hoe het verder gaat in de trailer van de film. Oké? Dus, ik ga het eerst even zeggen. Hij zegt, Carl Urban, de hoofdrolspeler, zegt: I am not some champion. I don't have transformer arms. Or shoot lightning bolts. This had nothing to do with me. En dan, wat zegt hij dan? Dat is de vraag. Goed, hij zegt zo van, ik ben niet daar en ik ben geen held. Maar wat zegt hij dan verder? Ik zal even laten horen en dan geef ik de mogelijke antwoorden. Goed, dus goed luisteren en je al beginnen afvragen, hoe zou dit verder kunnen gaan? Hier komt de trailer van Mortal Kombat 2.
2: I'm not some champion. I don't have transformer arms. Or shoot lightning bolts. This shit's got nothing to do with me. Ja.
0: Hoe gaat het verder? Hij zegt, this has nothing to do with me. Daarna zegt hij, I am... Wat? Wat zegt hij dat hij is? Luister goed en stuur het antwoord via de Willy App. Wat zegt hij dat hij is hierna? A. I am the Mortal Kombat. B. I am a fighting tornado. C. I am the champ. D. Het gokken, hè. Ik weet het is niet erg, niet weet hoe gokken. Want ik heb het gokken. D. I am Superman. E. I am the goat, baby. F. I am an actor. Dus een acteur. An actor. Of G. Dat is het woord. I am. I'm just a guy standing in front of a girl asking her to love him. Voilà. Dus zijn er mogelijke antwoorden? Moet die allemaal herhalen? Ik ga die niet herhalen. Goed weten, stuur gewoon maar naar A, B, C, whatever, tot G of H. Via de Willy App, als je een duo ticket wil voor de film Mortal Kombat 2. Het is toch gokken? Nee, zwaar. Goed, succes. Dit zijn de Simple Minds.

0: Barend stuurt via de Willy App antwoord P. I am Gert Verhulst.
1: Free Willy.
0: Ah, nee, fout. Helemaal fout. Dag, Bart uit Maltegem. Goedenavond, Bart. Goedemiddag of goedenavond. Onderweg naar Bart?
2: Naar het station. Mijn oudste zoon gaat ophalen van school. Van school.
0: Moet gebeuren, Bart. Zeg, je hebt gestuurd via de Willy App. Wat zegt hem? Ik heb mogelijk antwoord gegeven. Wat zegt Carl Urban in de trailer van de film Mortal Kombat 2? Hij zegt, I am niet dat en niet dat en niet dat, maar I am what? Wat heb je gestuurd via de Willy App?
2: I am an actor.
0: Waarom denk je dat?
2: Ik ken het spel al sinds mijn kindertijd en ik weet dat zijn personage een acteur is, vandaar.
0: We gaan even luisteren.
3: I'm not some champion. I don't have transformer arms. Or shoot lightning bolts. This shit's got nothing to do with me. I'm an actor.
0: Ah, yes! Haha, goed. Goed zeg. Is dat een tof spel om te spelen? Ik heb nooit gespeeld. Ik ken dat zelfs niet eigenlijk, Bart.
2: Vrij bloederig, maar wel leuk.
0: Bloederig? Niks mis mee met bloederige spellen, zou ik zeggen. Bart, geniet van de film. Je vindt 2 filmtickets voor Mortal Kombat 2. En ook Julie uit Sint-Truiden, Michael, Wim uit Brasschaat en Bernd uit Eeklo krijgen van mij een bericht dat ze een duo-ticket in de wacht geslopen hebben. Groeten aan de zoon en fijne avond voor jou en geniet van de film. Dag Bart, salut!
2: Dag!
4: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
5: Wauw, ja! Maar ja...
4: 365 dagen wellness in uw eigen spa?
6: Ja! Maar ja...
4: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la!
6: Ja!
5: Maar ja...
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
10: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
11: Oh.
10: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
11: Ah.
10: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
12: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

Talk Talk and Lives, what you make it in de avondspits van Willy 1 over half 6. Morgen in dit programma goed nieuws voor de fans van Channel Zero. Ja, ik weet niet wanneer ik het ga vertellen, maar na 4 uur dus. Tussen 4 en 5 denk ik. Goed nieuws voor de fans van Channel Zero. Ja, echt. Morgen. In de online kranten hebben ze een artikel gezet, zie ik hier, over de nieuwe zaalshow van Bart Pauw. En dat hij daarin een mopje maakt over zijn veroordeling van een tijd geleden. Als je denkt, joh, maar Wim, ik hoef daar niet noodzakelijk een mening over te hebben. Hey, Bart de Pauw kan mij fenomenaal aan mijn reet rusten. Sorry. Denk dan maar eens opnieuw. Ja, zometeen de rubriek EHBO CWFS, waarin ik je help aan een mening. Dit is de uitstekende nieuwe Kids with Buns, Blind.

0: RTM.
1: Corner Shop met Brimful of Asha in de Fatboy Slim Norman Cook remix. Johnny vraagt, heeft hij de zoete, Thomas de Zoete, nu zijn penisring al terug? Of hadden mijn bronnen niet alle details juist? Ja, dus weet voor wie het vanmorgen gemist heeft. Thomas de Zoete was zijn trouwring kwijt exact 2 dagen nadat hij getrouwd was. Ik heb hem gisteren gebeld toen hij samen met zijn vrouw en een metaaldetector, I kid you not, aan het zoeken was in het veld waar hij de ring kwijtgeraakt was tijdens het grasmaaien. En vanmorgen vertelde Thomas dit in de ochtend op Willy.
2: Tot op het punt dat het weer van piep piep piep was en dat ik net nog zei van kijk, echt daar, denk ik, daar moet het echt ongeveer gevallen zijn, die trouwring. En ze greep en ze pakte hem en zat hem in haar hand. En het was gebeurd. Echt? Dus kijk, ik ben super blij dat we dat kunnen afronden.
1: Ja, voilà, kijk. Dus hij heeft hem terug. Zijn vrouw heeft hem gevonden voor hem. Zijn een trouwring. Zometeen EHBO, CWFS over een moppeke van Bart de Pauw. Eerst Lenny Kravitz.
3: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
4: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, bel PNV.
5: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
3: Oh, Pascal, ik ben een held.
5: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
6: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
5: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
7: Crazy Deals!
8: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
9: Amai, dat is echt wel zot.
8: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
9: Is dat ook open op Hemelvaart?
8: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
11: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
12: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
13: Amai, dat wordt vlammen.
12: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
14: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99.
15: Van Haren, Van Haren.
14: Omdat we van schoenen houden.
16: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle parfums, 10% korting en nog veel meer.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
19: Wim Oosterlink.
20: What we're dealing with here is a total lack of respect for the law.
21: Vic Willy. Music matters.

0: Danny.
1: You know I gotta go.
0: Uw micro staat hard.
1: I'm gonna leave.
0: Danny, uw micro.
1: I gotta go.
0: Zachter. Nee, stop.
1: I gotta go.
0: Monteur. Lenny Kravitz met American Woman. Tijd voor EHBO, CWFS. Bart de Pauw maakt grapje over rechtszaak in zaalshow, lees ik online op de site van HLN. Bart de Pauw is niet alleen rechtszaak, maar is veroordeeld een tijd geleden wegens belaging, stalking van 5 vrouwen en elektronische overlast bij 1 vrouw. In zijn nieuwe zaalshow heeft hij nu blijkbaar een mopje over gepleegd. Ze dachten dat Maaike mijn echte vrouw was. Zelfs voor mij was het verwarrend. Dat was blijkbaar een mopje. Of dat nu de moeite is om een internetartikel aan te wijden, is een ander paar mouwen. Maar goed, de vraag is, wat vinden we daarvan? Hey, als je denkt van, goh, vind ik daar juist niks van. Wel, we gaan wel het probleem oplossen, want dat is wel een probleem. Ik heb daar een oplossing voor. Het heet EHBO CWFS.
2: EHBO CWFS.
0: Ja, exact.
2: Eerste hulp bij ongemakkelijke café-, werk- of familiesituaties.
0: Ja, want het zit zo. Wij hebben in België namelijk een Facebookpagina die speciaal geconcipieerd is, zodat experts uit de bevolking hun mening kunnen geven over hete actuele hangijzers. En wij kunnen die meningen dan gebruiken. Dat gaat over de Facebookpagina hln.be. Ik heb er 4 verzameld. Je kan die gebruiken als je wil. Ik ga ze heel snel overlopen. Hè. Spoiler alert. Het aantal fans van Bart de Pauw kalft spectaculair af. Zelfs op Facebook. Wat toch enorm zorgwekkend is. Zeker vanuit het standpunt van Bart de Pauw. Goed, mening 1 van Ruben Richmond. Ruben schrijft... Bart de Pauw is toch één van de mindere typetjes van de man van Melle geworden. Mening 2. Rita Vrolijks. Ze speelde in op de verwarring van Bart de Pauw. Rita Vrolijks schrijft... Hij was wel vaker verward. 72 sms'jes op 1 nacht. Onnozelaar. Mening 3. Van François Nuits. Hij schrijft... In zijn achterhoofd zit het nog altijd. Ik heb niets fout gedaan. Waarop Monique Rose reageert tegen François Nuits. Wat goed van jou dat je in iemands achterhoofd kan kijken. En tenslotte mening 4 van Jeroen van Krieken. Kijk, ik moet zeggen zoals het is. Jeroen van Krieken is wel nog fan van Bart de Pauw. Beetje het laatste van een generatie, heb ik de indruk. Jeroen van Krieken schrijft op Facebook. Zelfspot en sorry zeggen is een niveau van humor die alleen slimme snappen. Chapeau, Bart. Waarop Peter Balen meteen reageert tegen Jeroen van Krieken. Jij ziet er alleszins geen slimme uit. Waarop Guy Leijzen meteen reageert tegen Peter Balen. Ik vrees dat niemand u iets vraagt. En toch kom je mensen uitmaken. Ook nu weer. Ik ben allesbehalve een socialist. Ah ja, blijkbaar werd dus Guy... Wacht. Ah ja, blijkbaar werd Guy uitgemaakt voor socialist. Door dus... Peter Baal. Maar dat stuk heb ik gemist. Zwart. Maakt niet uit. Niet belangrijk. Voilà, je bent weer mee met actualiteit. Hey, je hebt weer een mening die je ervan kan vinden. Graag gedaan. EHBO, CWFS, elke dag 17:15 bij Willy. En hier zijn de Dandy Warhols. Ook al heeft niemand hen iets gevraagd, toch zijn ze hier. Met Get

de sensatie van vorig jaar. Geese met I See Myself. Na niet zo'n 6 muziek van de Zweedse groep die vanavond in Antwerpen optreedt. Ik ga Blankenberge draaien, sowieso. En ik begin met Steppenwolf. Meteen na nieuws van 6 uur. Dit is die afspraak.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond. Brussels Airlines heeft nog voldoende vliegtuigbrandstof op voorraad. Dat zegt de topvrouw van de luchtvaartmaatschappij. Er zijn zeker kerosineleveringen voor de komende 4 tot 6 weken. Als de straat van Hormuz geblokkeerd blijft, vreest de sector voor een kerosinetekort. Er is nu wel meer import vanuit Afrika en de VS bijvoorbeeld. Het is vooral een prijsprobleem, zegt transporteconom Wouter de Wulf.
5: Het probleem zit niet in de kwantiteit, in de beschikbaarheid van de kerosine. Het probleem zit vooral in het feit dat de kerosine intussen tijd meer dan verdubbeld is in de prijs. Wat betekent dat een aantal vluchten niet meer rendabel zijn, waardoor dat die luchtvaartmaatschappijen die vluchten afgelasten.
4: Brussels Airlines zegt ook dat als het vluchten moet schrappen, reizigers een andere vlucht krijgen of hun geld terugkrijgen. Zeker 3 hogescholen in Vlaanderen en de Vrije Universiteit Brussel zijn het slachtoffer geworden van een hackersaanval op het leerplatform Canvas. Het is nog niet duidelijk hoeveel studenten en docenten precies zijn getroffen. Mogelijk zijn er privégegevens gestolen, zoals e-mailadressen, maar ook berichten die gebruikers op Canvas naar elkaar hebben gestuurd. De onderwijsinstellingen vragen om waakzaam te zijn voor valse e-mails en zo. In Noorwegen krijgt Marius Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses, geen enkel band. Dat heeft de rechter in Oslo beslist. Høiby zit sinds begin februari in de cel in afwachting van zijn vonnis in zijn rechtszaak. Hij stond eerder dit jaar terecht voor onder meer verkrachting en mishandeling. Høiby hoopte om zijn voorhechtenis thuis uit te zitten, maar daar ging de rechter dus niet in mee. Hij riskeert 7 jaar cel. In juni kent hij zijn straf. Iran bekijkt het nieuwe Amerikaanse vredesvoorstel. Dat heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. In dat nieuwe voorstel staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten stillegt. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen en ook de zeestraat van Hormuz gaat weer open. Amerikaans president Trump liet al weten dat de VS opnieuw met bombardementen start als er geen akkoord komt. En dan nog wielrennen. Het is eindelijk raak voor Lotte Kopecky in de Ronde van Spanje voor vrouwen. In de 4e etappe was ze de snelste in de sprint. De Nederlandse Anna van der Breggen werd 2e, de Italiaanse Letizia Paternoster 3e. Kopecky wordt ook meteen de nieuwe leidster in het klassement. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 9 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het ook warmer. Zaterdag tot 23 graden zelfs.
6: Wim Oosterlink.
7: Zometeen het WK-anthem van België. Eerst een nummer over u. Born to be Wild. Goeienavond.

0: Dit is het lied. Dankzij het wel. Wij de Rode Duivels naar de overwinning op het wereldkampioenschap voetbal zullen stuwen. Of niet? Dat is ook een optie. Allee, allee, was dat? Nee, Eat the Grass heet het, van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Ik heb heel ambetant nieuws, want de Zweedse groep waarvan ik dacht dat hij vanavond naar Trix in Antwerpen zou komen, komt niet. Ze blijven lekker thuis in Zweden. Nou, ik zal direct de details uitleggen. Goed, maar eerst een beetje muziek.
1: Een streepje muziek.
0: Van Hugo Matthijssen, dit is Blankenberg.

Matthäus en 7 Days, 7 Weeks. Elke dag rond dit uur pik ik er één concert van vanavond uit. Ik ging normaal Peter, Björn en John draaien. Want die zouden in Trix in Antwerpen spelen vanavond, maar het concert is geannuleerd. Al even nooit, is niet nieuw, zo denk ik. Maar, dus die komen niet. Dus geen Peter, Björn en John in Trix in Antwerpen. Hun tournee is uitgesteld en er was geen plek om een concert te geven in Antwerpen. Dus als je daar tickets nog voor zou hebben, nee, niet gaan. Gaat niet door. Wel vanavond in de Casino in Sint-Niklaas. Dit, Das Pop. Er zijn ook nog tickets voor. Vanavond in Sint-Niklaas. Nu op Willy, Das Pop, Fool for

vanavond in de Casino in Sint-Niklaas. Er zijn nog tickets. Das Pop, Fool for Love. Zometeen. Drie zussen uit Mexico. Ze noemen zich The Warning. Meteen na Garbage.

0: mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Hey, hey, Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek-winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
5: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
6: Gelukzakken?
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
7: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be.
8: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
10: Ik heb wel al een beetje geproefd.
11: Maar dat was echt maar de helft hoor.
9: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
13: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
14: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
13: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: De zusters Villarreal Vélez uit Mexico. The Warning was dat. Op Willy in de avondspit bij mij in de studio. Apple Jansen. Dag Apple, goedenavond.
1: Dag,
0: straks. Heb je zin in Fuzzbox?
1: Absoluut, altijd.
0: Oké, tof. Goed, tof. Is er iets in je leven gebeurd dat we moeten weten, Apple Jansen?
1: Normaal ga ik elke week wel ergens in een of ander ondergrondshol of een kraakpand op zoek naar een nieuw bandje.
0: Ja.
1: Nu ben ik in een iets groter zaaltje naar iets gaan kijken. Samen met mijn dochter van 12. We hebben naar Pommelien Thijs gaan kijken.
0: Pommelien Thijs?
1: Jawel.
0: Wow. Meent jij dat nu? Echt waar? Pommelien Thijs? Oh my god. Dat was wennen.
1: Dat was even wennen.
0: Of niet? Ja,
1: nee,
0: toch?
1: Nee. Ik ken haar natuurlijk al een beetje. Je weet dat ik ook voor Pukkelpop werk. Op Pukkelpop heeft ze ook al een aantal keer gestaan. Natuurlijk, wij gingen kijken en ik was wel flink onder de indruk eigenlijk.
0: Echt?
1: Ja.
0: Vertel,
1: ja.
0: Waarom?
1: Oh, het is echt een hele, hele knappe show. Ik bedoel, hoe er ook gespeeld wordt met beelden en al die dingen. En dat, ja, Pommelien, ze speelt bijna 2 uur, denk ik. Zoveel kracht, zoveel power in die dame. Ja, het is heel knap om te zien hoe ze met het publiek speelt. Ook een sterke band bij, bijvoorbeeld. Je kon er echt wel ook wel als gitaarliefhebber toch ook wel een beetje van.
0: Ja,
1: toch wel, hoor.
0: Tof.
1: Ja.
0: En je dochter, wat vond zij ervan?
1: Ja, ze vond het fantastisch. Ja. Ik heb eigenlijk meer filmpjes van mijn dochter gemaakt, natuurlijk, dan
2: de andere types
1: die aan het meezingen is en zo.
0: Alleen.
1: Maar ik vond ook knap om daartoe te komen. Je kent dat, je kent die grote AFAS-dom, die hal als je binnenkomt. Meestal hangen er overal platen met 100 euro voor deze broodtoos.
0: Dus merchandise stand links, rechts. Ja, tuurlijk.
1: Bij Pommelien, 0000 merchandise.
0: Was vergeten.
1: Ja, er was misschien een poster te krijgen of zoiets, maar nee, ze was het niet vergeten. Ze doet dat niet. Pommelien is eigenlijk een beetje punk. Zij vindt dat helemaal niet duurzaam. T-shirten laten drukken, al die dingen. Geen. Ze zou daar miljoenen kunnen mee verdienen, volgens mij.
0: My god.
1: Ze doet het niet. En ik vind dat wel eigenlijk wel ergens knap.
0: Ja, absoluut. Ja,
1: redelijk hardcore.
0: Ja. Alleen, ja. Pommelien Thijs, zeg. Mm-hmm. Sorry, ik zit wat te kijken naar u. Van alleen, echt waar. Maar zo, maar ja, natuurlijk. Ja, tof. Allee, ik ken dat ook niet. Dus ik ken dat gewoon niet.
1: Nee, en moet je er eens naar luisteren?
0: Ja, maar ik ga dat
1: of naar een show gaan?
0: Ja, wel, ik zal eerst luisteren en dan naar een show gaan. Dat is goed, hè.

0: Amy Winehouse met Valerie. 6:30. Zometeen nog de verjaardag van de zanger van een Britse groep die je compleet vergeten bent. Eerste Fountains of Wayne.
1: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
6: IKEA.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.

0: muziek in Italië, in Bruneck. Ga met ons mee en voel je net een echte Willy.
1: Ga in oktober met ons mee naar Zuid-Tirol in Italië. Boek je Willy Escape op willy.radio.
0: Ga met ons mee.
1: Actie gegarandeerd zonder verhulstjes.
2: Slim naar Antwerpen presenteert...
3: De Wegwijzer.
2: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media. Maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
4: Met een snelle check voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
2: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
5: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
6: Oh.
5: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
6: Ah.
5: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel.

Tony Wright, met niet juist, maar met een W voor Wright, is de frontman van Terror Vision, geboren vandaag 68 jaar geleden. Je hoorde Terror Vision met Oblivion. Over 10 minuten begint Fuzzbox met Apple Jat. Dit is Balthazar.

Frank Carter en de Rattlesnakes met het geweldige Man of the Hour. 6:45, tijd voor de 2 uur durende Pommelien special van Apple. Ja, nee, zeg maar. Dat is een mopje. Nee, ze had een Apple. Pommelien gaan kijken was, maar hij gaat ze niet rijden. Denk ik. You never know. Fuzzbox met Apple Jansen. Veel plezier ermee. En dit nog van mij. Alles officieel kapot. Hier zijn de Beastie Boys.

0: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy app. Luister vanaf 18 mei naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
1: Ik ben Leo, Vintro Bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
2: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
1: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
2: Geniet van mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99.
3: Van Haren, Van Haren.
2: Omdat we van schoenen houden.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
5: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
6: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 7 uur.
8: Goedenavond. Premier Bart De Wever heeft gereageerd op alle heisa rond de vervolging van 2 Joodse mannen die illegaal besnijdenissen uitvoerden. Dat deed hij voor de jaarlijkse Holocaustherdenking in Antwerpen. De Amerikaanse ambassadeur Bill White noemt die vervolging een schande voor ons land. In februari had hij zich ook al gemoeid in de zaak. White werd toen al op het matje geroepen. Je hoort premier De Wever.
9: Besnijdenis is voor het Joods geloof en islam uiteraard essentieel. Maar de kwaliteitseisen van onze wetgeving die zijn dat ook. Die twee moet je verzoenen. Dat moet kwalitatief gebeuren. En ik denk dat een religieuze praktijk, godsdienstvrijheid, ook zijn plaats heeft. En als je dit op een normale manier aanpakt, dan zorg je ervoor dat die twee verzoend worden en dat iedereen daar verder mee kan. Dat lukt in veel Europese landen en zal dat bij ons ook wel lukken.
8: Brussels Airlines heeft nog voldoende vliegtuigbrandstof op voorraad. Dat zegt de topvrouw van de luchtvaartmaatschappij. Er zijn zeker kerosineleveringen voor de komende 4 tot 6 weken. Als de straat van Hormuz geblokkeerd blijft, vreest de sector voor een kerosinetekort. Er is nu wel meer import vanuit Afrika en de VS bijvoorbeeld. Het is vooral een prijsprobleem, zegt transporteconoom Wouter De Wulf.
10: Het probleem zit niet in de kwantiteit, in de beschikbaarheid van de kerosine. Het probleem zit vooral in het feit dat de kerosine intussen tijd meer dan verdubbeld is in de prijs. Wat betekent dat een aantal vluchten niet meer rendabel zijn, waardoor dat die luchtvaartmaatschappijen die vluchten afgelasten.
8: Brussels Airlines zegt ook dat als het vluchten moet schrappen, reizigers een andere vlucht krijgen of hun geld terugkrijgen. Zeker 3 hogescholen in Vlaanderen en de Vrije Universiteit Brussel zijn het slachtoffer geworden van een hackersaanval op het leerplatform Canvas. Het is nog niet duidelijk hoeveel studenten en docenten precies zijn getroffen. Mogelijk zijn er privégegevens gestolen, zoals e-mailadressen, maar ook berichten die gebruikers op Canvas naar elkaar hebben verstuurd. De onderwijsinstellingen vragen om waakzaam te zijn voor valse e-mails en zo. In Noorwegen krijgt Marius Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses, geen enkelband. Dat heeft de rechtbank in Oslo beslist. Høiby zit sinds begin februari in de cel in afwachting van een vonnis in zijn rechtszaak. Hij stond eerder dit jaar terecht voor onder meer verkrachting en mishandeling. Høiby hoopte om zijn voorhechtenis thuis uit te zitten, maar daar ging de rechter dus niet in mee. Hij riskeert 7 jaar cel. In juni kent hij zijn straf. En dan nog wielrennen. Het is eindelijk raak voor Lotte Kopecky in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Na 2 tweede plaatsen was ze in de 4e rit wel de snelste. In een sprint klopte ze de Nederlandse Anna van der Breggen. De Italiaanse Letizia Paternoster werd 3e. Kopecky wordt ook meteen de nieuwe leidster in het klassement. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 9 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het ook warmer. Zaterdag tot 23 graden.
0: Willy. Music Matters. Fuzzbox. Eppo Jansen.
11: Hey, 31 karakverse platen die liggen hier voor je klaar. Welkom. Ja, welkom bij Fuzzbox, uw New Music Wednesday. Zorgvuldig voor dag en dauw voor u uitgeselecteerd. En zo, draaien vandaag. Plaatjes van onder andere Personal Trainer, Brent van Este, Kurt Vile, Baxter Jury, Whitney en Quicksand. Maar eerst deze Weird Nightmare en Never in Style. Welkom bij Fuzzbox.

is vandaag zo vrolijk. Zo vrolijk was hij nooit, Alex Atkins. Hij brulde bij zijn vorige band Mets nog als een Kurt Cobain. Nu klinkt hij wat zonniger bij deze Weird Nightmare. En die nieuwe plaat die heet ook niet voor niks Hoopla. Daaruit hoor je hier Never in Style. En dit is Mimo PST, een bandje op het fijne in de Red Label. De ene hoek naar de andere, recht in de winkelhaak. Mimo PST.

Mimo BST en I smoke it, it smokes me. Volgens de morgen leken er gisteren tijdens het concert van Tame Impala paddo's, acid en ecstasy uit de boxen te stromen. Dat gaan we nu ook doen met een extra vleugje cannabis erbij om lekker te kunnen genieten van deze heavenly boats en folks pillars.

alsof Ray Manzarek van de Doors even uit de hemel komt afgedaald om op zijn orgel mee te rammelen op deze folk spillers van de Heavenly Boats. Eind deze maand is de nieuwe Kurt Weiler Philadelphia's Been Good to Me. En dit is de tweede single daaruit. Kurt Weil en Zoom 97.

0: Mercoli ten top met een heel erg eigen sound. Deze Chanel Beats en Song for the Messenger. Zo dadelijk ook nog Songs for the Willys. Met onder andere Violet Grohl en Dead Cab for Cutie.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
7: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
8: Profel.
9: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
11: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
14: Fuzzbox. Eppo Jansen.

Cool Buzz, haar album is eind deze maand uit. Ik zag een live filmpje van deze jonkies van de Gnomes in een of andere platenwinkel in Australië en ik was meteen verkocht. Energie te over en een rock'n'roll look alsof ze uit een Panini stickerboek van de jaren 70 zijn weggelopen. Het zijn de Gnomes en Magic Man.

Australische rock'n'roll, je haalt het er zo uit. Amper 20 zijn ze, de Gnomes en Magic Man. Alsof Jeff Tweedy en Stephen Malkmus gewoon uit een Amsterdamse coffeeshop gerold komen. Het Nederlandse personal trainer maakt het soort indie rock waar ik blij van word. Dat schreef vriend Felix vandaag op zijn Facebook bij het horen van deze nieuwe single van personal trainer Punch Drunk Love heet hij. Het zal staan op hun album Human Assholes dat uitkomt op 4 september. En eind oktober spelen ze ook in de Cactus, Trix en Club AFF in Hasselt. En deze zomer kan je ze zien op Rock Olme en het Backyard Festival. Nieuw van personal trainer Punch Drunk Love.

0: dikke aanrader is de documentaire over kunstenaar Dennis Tiefes op Canvas. Waarin je ziet hoe hij een no-choice taxi runt. Je betaalt de chauffeur en je weet niet waar hij je gaat afzetten. Ik vind dat heerlijk. Huilend in een taxi hoor je van het algoritme. Dat zou zomaar eens de soundtrack kunnen zijn.
1: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu heren sneakers al vanaf €14,99.
2: Van Haren, Van Haren.
1: Omdat we van schoenen houden.
3: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
3: Richie.
7: Knaldi.
8: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
11: Xina.
10: Xina. Ja aan je dromen.
12: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
13: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
14: Let's see you shine.
15: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
16: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.
17: Fuzzbox. App

Ja, we draaien hier al enkele weken de Londense band Tooth and Restless in Bloom. Kan iemand hen vragen om me te bellen wanneer ze een Belgische show aankondigen? Mark Scott dan, die maakt muziek onder de naam Villager en dat is met drie keer de letter R aan het einde. Binnenkort verschijnt zijn album Carousel met daarop deze in fuzz gedrenkte ballad. Met hier en daar ook een beetje battlesteel, jawel. Villager is dit en Carousel.

mij wat denken aan Elvis Costello, The Cars and the Nerves. Deze Mock Media nieuw bandje op het label van Mac DeMarco. Het nummer heet Red Bastard. En van een Red Bastard naar een Evil Superstar. Het is nieuw werk van Mauro Pawlowski. Vorige donderdag verscheen van hem dit prachtige liefdesliedje Maintained Love. Chris Rea en Robert Palmer zijn niet ver weg. Mauro en Maintained Love.

0: Die 80s vibe is natuurlijk niet verwonderlijk als je weet dat Brian Dunn, drummer bij Hall & Oates, enkele nummers op de plaat inspeelde. Op 19 juni komt die plaat uit Unspectacular Times van Mauro Pawlowski. Je hoorde daaruit Maintained Love. En hier ook nog meer liefde na het nieuws van 8 uur in Fuzzbox.
1: Mannetjes!
2: Pompie!
1: Ik voel me de max!
2: Wij ook!
3: Altijd als we in de Gamma zijn!
2: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
3: Oh my god!
1: Ziet die nieuw potten Gamma Superieur verf?
2: Die zijn nog verbeterd, hè?
3: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
2: Geven ze korting?
1: 30% op alle verf!
3: Dan pak ik 10 potten mee!
1: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
3: Ja, ja!
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert!
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 8 uur.
7: Goedenavond. Premier Bart De Wever heeft gereageerd op alle heisa rond de vervolging van 2 Joodse mannen die illegaal besnijdenissen uitvoerden. Dat deed hij tijdens de jaarlijkse Holocaustherdenking in Antwerpen. De Amerikaanse ambassadeur Bill White noemt die vervolging een schande voor ons land. In februari had hij zich ook al gemoeid in de zaak. White werd toen al op het matje geroepen. Je hoort premier De Wever.
8: Besnijdenis is voor het Joods geloof en islam uiteraard essentieel, maar de kwaliteitseisen van onze wetgeving die zijn dat ook. Die twee moet je verzoenen, dat moet kwalitatief gebeuren. En ik denk dat een religieuze praktijk, godsdienstvrijheid, ook zijn plaats heeft. En als je dit op een normale manier aanpakt, dan zorg je ervoor dat die twee verzoend worden en dat iedereen daar verder mee kan. Dat lukt in veel Europese landen en zal dat bij ons ook wel lukken.
7: De uitbraak van het Hanta-virus op een cruiseschip werd mogelijk veroorzaakt door een Nederlands koppel na een uitstapje. Dat melden Argentijnse onderzoekers. Het koppel ging in Argentinië van het schip voor een excursie om vogels te gaan spotten. Daar zouden ze mogelijk in contact zijn gekomen met de uitwerpselen van besmette knaagdieren. Er is nu al sprake van 8 mogelijke besmettingen op het schip. Er kwamen ook al 3 mensen om het leven. Een van hen zat de dag voor haar overlijden nog in een KLM-vliegtuig. Alle passagiers van die vlucht worden nu op de hoogte gebracht. En in de VS is Ted Turner overleden. Dat is de man die in 1980 CNN oprichtte, de eerste 24-uur nieuwszender ter wereld. Na 15 jaar verkocht hij CNN en schonk hij $1 miljard aan de Verenigde Naties. Hij was ook 10 jaar getrouwd met actrice Jane Fonda. In 2018 maakte Turner bekend dat hij leed aan een hersenaandoening. Hij werd 87. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 9 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het ook warmer. Zaterdag tot 23 graden.

lekkere feedback. Welkom terug bij Firstbox. Je hoorde de punky 80s sound van Shred uit Louisville, Kentucky. Een stad die toch vooral bekend is voor bands als Slint, Squirrelbait en My Morning Jacket. Nog een uurtje nieuwe muziek hier met Quicksand, Whitney, Bad Eyes, Brent van Este en deze van Citizen, Highs and Lows.

0: weken speelden we hier nog het nieuwe nummer The Crater van Sparta. Maar nu is er weer een nummer uit en het heet Everything You Say. En zal staan op de plaat Cut a Silhouette die eind deze maand in de winkel zit.
1: Really? Really?
0: En dit zijn onze favoriete indie folkies Whitney. De nieuwe nummer See You Later, I'm Gone.

Whitney en See You Later, I'm Gone. De volgende bands zijn een joint venture uit Brighton, Opus, Kink en The New Eves. Beide bands komen uit de Engelse kuststad en maakten dit nummer, The Hat Tree, dat dan een dansbare versie van The Birthday Party doet denken.

ik word hier vrolijk van. Poppy Indie Rock, recht weggelopen uit de jaren 90. Door de Mopar Stars en Feast for the Smile. Vanmiddag kreeg Roos hier op jullie de première van de nieuwe single van Brent Van Esten. Maar wij draaien hem natuurlijk graag nog een keer. Het is de eerste track van het derde en laatste deel van zijn solo-trilogie die op 19 juni uitkomt. Brent Van Esten en Freedom to Disappear.

De bluesy, psychedelische kant van Brent, van Esther. En Freedom to Disappear. Alberone van Baxter Dury. Dat was al een knaller van een dansschijf, maar nu is er deze remix. Baxter Dury, Alberone, de Meal Deal Mix.

0: Ik weet niet of het er deze zomer zo geweldig aan toe gaat gaan. Zo stevig als op deze remix van Baxter Dury's Albert Roney. Met de rhythmstick van zijn papa gemaakt natuurlijk. Deze Meal Deal remix van Albert Roney.
1: First Box, Eppo Jansen.
0: Bring on the physics. Zo gaat de nieuwe plaat heten van Quicksand, die uitkomt op 17 juli. Walter Schreifels en zijn kompanen zijn terug. Quicksand is dit met een nieuwe single, Get

fan and get to it. There is a Noorse hammock. And when does this place become our scene? Het nieuwe plaat. Daar is het Tapwater. Tegenwoordig in West-Vlaanderen. Lekkerder dan ergens.

0: School Fair hoor je en Guss It Up. Zo dadelijk nog meer Firstbox met onder andere Real Farmer en Bad Eyes en my new band Believe.
1: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
2: Auto 5.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

Can't Believe an Actress. Het is een van de groepen die gisteren aangekondigd werden voor het fijne AFF-festival in Genk deze zomer. Het is de band van Cameron Picton die ooit samen met Jordy Greep Black Midi vormde. En wat wil het lot nu? Dat ze daar samen op de affiche staan op 7 en 8 augustus. De Black Midi-fans die zijn gewaarschuwd. Te meer omdat er een

zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 4,99 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

heel fijn nieuw album, dat van Real Farmer. Daaruit hoorde je Waste Away. En Robert Smith die mag nog wel meedoen op de nieuwe plaat van de Rolling Stones. Hier lijkt hij ook ergens mee te fluisteren. The Reds, Pinks and Purples. En het prachtige Houses.

18 september is het nieuwe album er van deze Gentenaar. Het zal Merch gaan heten, Merch met een U. En deze fijne popsingle, die staat erop. Bad Eyes heet de band. En je hoorde van hen It's Not Real. Ook vaak op het randje van de realiteit is het genre post-rock. Veel nieuwe bands zijn vaak een stijloefening van oude bekenden, maar deze Fransen van Henry, en het is niet Henry, maar Henry, brengen toch een beetje French touch aan het genre of zo. Het is Henry en Her Crown, Her Empire.

0: Post Rock Meets Air of zoiets. Met de Franse band Henry en Her Crown, Her Empire. Gaan we los over de klok van 9 uur. Dit was uw wekelijkse afspraak met de nieuwe muziek natuurlijk. Bedankt om te luisteren. Tot volgende week. Tot Facebook.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond. Het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken, is vertrokken naar het Canarische eiland Tenerife. Het schip lag nog voor de kust van Kaapverdië. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn van boord gehaald en worden met het vliegtuig naar Nederland gebracht. Aan boord zijn nog zo'n 150 mensen. Bedoeling is dat ze op Tenerife een medische check krijgen. Daarna reizen ze door naar hun thuisland. Een pandemie zoals corona zal het dus niet worden, zegt viroloog Steven van Gucht.
4: De autoriteiten zitten daar nu op. Dit kan men eigenlijk vrij gemakkelijk controleren nu. Worst case zou zijn dat er misschien op de boot nog nieuwe gevallen opduiken met een fatale uitkomst. Dat zou erg zijn. Ik hoop van niet en ik denk het ook niet. Ik denk dat dit nu wel stilletjes aan op zijn einde gaat lopen. Maar dat het echt een grote epidemie gaat worden, ik dacht, die kans echt heel, heel klein.
3: Ook bij de lijn wordt er volgende week dinsdag gestaakt. De vakbonden organiseren dan een nieuwe actie tegen het beleid van de federale regering. Er rijden daardoor een pak minder bussen en trams van de lijn. Er komt een alternatieve dienstregeling, die kun je vanaf zondagavond zien op de website. Eerder liet de luchthaven van Charleroi al weten dat alle vertrekkende en aankomende vluchten zijn afgeschaft. Op Zaventem is de impact minder groot. Brussels Airlines schrapt wel 60% van zijn vluchten. En in de VS is Ted Turner overleden. Dat is de man die in 1980 CNN oprichtte, de eerste 24-uren nieuwszender ter wereld. Na 15 jaar verkocht hij CNN en schonk hij $1 miljard aan de Verenigde Naties. Hij was ook 10 jaar getrouwd met actrice Jane Fonda. In 2018 maakte Turner bekend dat hij leed aan een hersenaandoening. Hij werd 87. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 9 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het ook warmer. Zaterdag tot 23 graden.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. De Amerikaanse president Trump zegt dat er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord komt met Iran. Volgens Trump hebben de VS en Iran goede gesprekken gehad. Eerder vandaag dreigde Trump met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaanse vredesvoorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stopzetten. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. Het is wel nog afwachten of ze effectief een akkoord bereiken. De overige passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip, waarop het Hanta-virus is uitgebroken, zouden maandag geëvacueerd worden. Dat schrijft de Spaanse krant El País. Het schip zou zaterdag al aankomen op het Canarische eiland Tenerife. Aan boord zijn nog zo'n 150 mensen. Zij krijgen eerst een medische check, daarna kunnen ze terugkeren naar hun thuisland. De passagiers mogen in ieder geval niet van boord, tot hun vliegtuig er is. En in ons land werkt defensieminister Theo Francken aan een nieuw wettelijk kader voor alle situaties waarin het leger kan worden ingezet, buiten oorlogssituaties. De minister noemt het een militaire crisistijd, iets tussen vredestijd en oorlogstijd, waarin het leger meer slagkracht krijgt. Journalist Karel Teunis legt uit.
3: Ze zouden op bepaalde momenten voorrang en exclusief gebruik krijgen van onze snelwegen en spoorlijnen. Om bijvoorbeeld militair materiaal snel te verplaatsen. Maar het kan ook dat ze transportmiddelen opeisen en ook medische voorraden, zoals bloed, plasma, organen, als er bijvoorbeeld bij een grote aanslag veel slachtoffers vallen.
2: Ze zouden onder meer ook de media kunnen gebruiken om boodschappen te verspreiden. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 7 graden. Morgen begint droog en zonnig. Daarna meer wolken en kans op een bui. Maxima tot 16 graden. De rest van de week droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag zelfs tot 23 graden.
1: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Titelverdediger PSG is de tweede finalist in de Champions League voetbal. Een 1-1 gelijkspel volstond vandaag voor PSG na de spectaculaire 5-4 winst in de heenwedstrijd. PSG is de verdiende winnaar, zegt voetbalanalist Mark de Grijze.
3: Ze hebben getoond dat ze nog altijd de winnaar zijn van vorig jaar, dat ze dat niveau benaderen. Ik vond ze vorig jaar nog beter. Maar Bayern vandaag was niet op zijn best. Dat zal ook wel de verdienste zijn van PSG. Dus het is een beetje de twee. Ene ploeg onder het niveau en de andere die dat belet heeft om op zijn best te zijn.
2: De finale vindt plaats op 30 mei in Budapest. PSG neemt het dan op tegen Arsenal. Volgens Amerikaans president Trump komt er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord met Iran. Hij zegt dat de VS en Iran goede gesprekken gehad hebben. Trump dreigde eerder met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaanse voorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stopzetten. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. Het is wel nog afwachten of er ook effectief een akkoord komt. En in ons land werkt defensieminister Theo Francken aan een nieuw wettelijk kader voor alle situaties waarin het leger kan worden ingezet buiten oorlogssituaties. De minister noemt het een militaire crisistijd, waarin het leger meer slagkracht krijgt. Journalist Karel Teunis legt uit.
4: Ze zouden op bepaalde momenten voorrang en exclusief gebruik krijgen van onze snelwegen en spoorlijnen. Om bijvoorbeeld militair materiaal snel te verplaatsen. Maar het kan ook dat ze transportmiddelen opeisen en ook medische voorraden, zoals bloed, plasma, organen, als er bijvoorbeeld bij een grote aanslag veel slachtoffers vallen.
2: Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 7 graden. Morgen begint droog en zonnig. Daarna meer wolken en kans op een bui. Maxima tot 16 graden. De rest van de week droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag zelfs tot 23 graden. Vivi.